0: Het is nu 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president...

president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam.

wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd...

probeert de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik zei tegen dokter, ik mouw dat me niet eet. Hij zei mooi en ik kreeg pillen bij de vlees. Maar dat was ook nice, het had je al.

0: Het is nu 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. Het vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolken.

0: Het is nu 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. En ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

Goedemorgen allemaal en welkom weer bij een nieuw uurtje van Smelkroes. Smelkroes is er elke zondagmorgen van 8 tot 9. En een herhaling op de donderdagavond van 6 tot 7. Achter de knoppen zit deze morgen Jeroen Posma en de overdekking wordt gedaan door Bert Notenboom. Ik heb deze morgen weer fijne lieden uitgezocht. Het eerste lied wat ik uitgezocht heb is van Ronald en Oré. Deze mensen leerden kennen op de camping uit de Belties in Hardenberg. Die hadden zo'n prachtig nummer en ik heb ze gevraagd als ik het nummer mocht draaien in deze uitzending. Daarom het nummer van Ronald en Oré, Ik prijs u, o Heer.

Je bent nooit alleen, want God is altijd bij je. Het volgende lied wordt gezongen door Suzanne van der Velde, Arjen Fenk en Maria den Hartog. Ik zal er zijn.

Het Vogelenlied wordt uitgevoerd door de Nederlands Zingt. Hij is door verschillende artiesten al uitgebracht. Maar ik heb hem van de Nederlands Zingt. Het is getiteld Een Nieuw Jeruzalem, licht staat met uw paar op poorten.

Ken je dat? Dat je in een diepe, diepe slaap zit en op een gegeven moment gaat dan de wekker. Je schrikt, je wilt van het geluid, je kunt het niet thuisbrengen, want je was zo diep weg. Het is als een alarm die je wakker laat schrikken. En zo kent Israël in de Bijbel, maar ook nu nog steeds, kent ook zo'n alarm. Niet als ze gewoon in slaap zijn en dan 's ochtends wakker moeten worden, maar elk jaar. Op de zevende maand, de maand Tisri, dan gaat het alarm. De ramshoorn, de shofar of de bazuin, ook wel genoemd in de Bijbel. En het is belangrijk dat je weet waarom die dan afgaat. Natuurlijk, alarm, wakker worden. Wakker worden uit de slaap die je in je leven kunt hebben. Dat je opeens in slaap kunt zijn vanwege de wellness, dat het allemaal goed gaat. Maar ben je wel wakker? Ook als gelovige? Dat is belangrijk, zegt de Bijbel. Je moet wakker worden, want de dag van de Heere komt eraan, zegt Joël 2. Daarom wordt de ramshoorn geblazen op de berg Sion. En het is mooi, zo'n ramshoorn, maar het geluid is wel doordringend, hoor. Je wordt er wel echt wakker van. En op die eerste dag van de zevende maand, de maand Tishri, als het Joodse nieuwe jaar begint, dan klinkt de shofar, de bazuin. En het is eigenlijk een opmaat, een aankondiging. Wakker worden, de dag van de Heere komt eraan. Maak je klaar. Negeer dit niet. En dan in de komende 9 dagen maakt Israël zich klaar voor een hele bijzondere dag. Want er klinkt de ramshoorn, de shofar, de bazuin opnieuw. En dan is het eigenlijk niet wakker worden, maar dan is het kom bijeen. Bij die ene. Bij God. Kom bijeen, bij hem. Om juist bij hem samen te komen en voor hem te staan. Ja, en in die 10 dagen maakt Israël zich klaar om voor God te komen staan. Ze ruimen natuurlijk de boel op. Ze maken grote opruiming in hun hart. Als er dingen zijn waar ze nog sorry voor moeten zeggen bij andere mensen, om vergeving moeten vragen. Elke eerste 10 dagen van de 7e maand van het jaar vindt die grote opruiming plaats. Dat zouden jou en mij ook goed doen om dat te doen, zodat we niet zegeltjes sparen en de problemen en de frustratie naar van mensen, dat we daar nooit mee verzoenen, maar dat we dan gewoon ons leven door daarmee rond blijven lopen. Nee, dat zou niet goed zijn. En daarom is het zo goed om Israël te volgen wat er gebeurt. En dan komen ze voor God. En God is heel duidelijk in Joël 2. Scheur je hart, niet je kleren. Ik ben niet zo van alle tradities dat je dat allemaal scheurt, de kleren, en dat je denkt dat ik daar blij van word. Nee, ik hoop dat je een oprecht hart hebt. Een open hart. En dat je zo met mij leeft. Het is belangrijk om klaar te zijn, wakker te zijn. Om je klaar te maken voor een ontmoeting met God. Op Rosh Hashanah, dat is het Joodse nieuwe jaar, wordt de ramshoorn, de shofar, de bazuin wel 100 keer op 1 dag geblazen. En dan komt de laatste keer. En dat is 1 langgerekte toon. Met alle adem die de blazer in zich heeft. De laatste bazuin. En ook daar heeft de Bijbel het over. Dat als de laatste bazuin geklonken zal hebben, de laatste shofar, de laatste ramshoorn stoot, dan komt de Heer Jezus terug. Wakker worden. Alarm. Ben je er klaar voor? Hij komt eraan. Maak het goed tussen andere mensen. Wees klaar om hem te ontmoeten. Scheur je hart en niet je kleren. Wees oprecht. En wees er klaar voor. Om bijeen te komen. Bij die ene. De Heer Jezus. Dat heeft Israël de afgelopen dagen gevierd. En dan grote verzoendag.
De grote verzoening die God zelf gebracht heeft. Nee, de mens hoeft niet in het reine te komen met God, dat zij allerlei dingen moet betalen en allerlei dingen moet doen om bij God in een goed blaadje te komen. Nee, God zelf heeft het lam, het offerlam, de zondebok gegeven. En hij heeft de zonde op zich genomen. En zo mogen we al onze zonden aan hem belijden. In het reine komen. Zodat we rein voor hem kunnen staan. En hem kunnen ontmoeten. De shofar, de ramshoorn, hij klinkt. En als de laatste bazuin geklonken zal hebben, dan komt de Heer Jezus terug. Wat een dag zal dat zijn. Oog in oog met hem. Ben je klaar voor? Eens als de bazuinen klinken. Uit de hoogte, links en rechts, 1000 stemmen ons omringen. Ja en amen wordt gezegd. Rest er niets meer dan te zingen. Dan wordt het pleit beslecht. Luister maar naar dit mooie lied.

U kunt nu nog luisteren naar het prachtige lied Opwekking 642. En het is getiteld De Rivier. En het is een uitvoering van het Nederlands Zingt.

0: Smekkel zit er weer op. Ik hoop dat u genoten heeft van deze uitzending. Ivo Jeroen en Bert Notenboom bedanken voor de medewerking aan deze uitzending. Volgende week zijn we terug op dezelfde tijdstip.
1: Je mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Er is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar. Voor jou.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

ontdekking 858. Dat was dit, De Strijd Behoort U Toe. En dat was het eerste lied van deze aflevering van Dabar. Het gospelprogramma op Groningen 1. De zender voor de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela. En ver daarbuiten natuurlijk. Mooie en de nieuwste gospelmuziek met een blijde boodschap. Samengesteld en gepresenteerd door Geert Smit. We gaan nog een ontdekkinglied doen. Door en door goed.

Kristen Stanfield en Matthew Harris waren dat samen met de Gateway Worship. How Majestic is this? Prachtig, mooi en lekker amazing nummer. Charity Cale die heeft ook weer wat nieuws op de plaat gezet. In the presence of the king.

Brown was dat met Highest Praise. We gaan luisteren nu naar Brian Dukes. En op het moment van overlijden had hij al een paar nieuwe liederen klaarstaan. En de familie heeft toch besloten om die nu ook online te zetten. Brian Dukes met Whisper.

Maverick City Music. Of dat met Brian, Casey en Naomi met Jubilee. En het laatste liedje van deze, bijna laatste liedje was dit natuurlijk, want we gaan zo meteen het laatste liedje doen. En dat is Opwekking 901, Ik Geloof. En ik wens u een fijne avond nog. Blijf luisteren naar Radio Groningen 1. En graag tot volgende week. Ik Geloof.

0: Het is nu 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

Terug naar 1965 met Jewel Akins en Let Me Tell You About the Birds and the Beast. Beast. Luisteraars, goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg, waarin wij iedere zondag een muzikale rondreis maken. Ja, die maken wij door meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis en dan probeer ik toch een beetje de liedjes te laten horen die je niet zo vaak op de radio hoort. Nou, The Birds and the Bees. Je hoort ze niet zo vaak meer, dat liedje. Dus vandaag toch maar even weer gedraaid. Het is 27 september vandaag. Op deze dag in 1942 werd zanger Elvin Stardust geboren. En je zou Elvin Stardust kunnen kennen van dit liedje. Pretend.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

Sister Sledge. Verlang geleden, 1979, en We're Lost in Music. En Elvin Stardust draaiden we daarvoor. En Pretend You're Happy When You're Blue. Goedemorgen, het is Groningen 1 op je radio. Je luistert naar de Gouden Middenweg. Ja, en we zitten trouwens voor de allerlaatste keer op dit tijdstip met dit radioprogramma. Vanaf volgende week zijn wij er iedere zondag van 12 tot 2 met dit radioprogramma. Ja, en dan is het niet meer goedemorgen, maar dan is het goedemiddag. Vanaf volgende week zijn wij er met de Gouden Middenweg. Iedere zondag van 12 tot 2 op Groningen 1. Ja, de muziek blijft hetzelfde. Want ik ga ook dan van 12 tot 2 liedjes draaien uit vervlogen tijden. Ja, en ik ga nu muziek draaien uit het jaar 1997. Maar ja, weet je nog wel wat er allemaal gebeurde in de wereld? Het is lang geleden, dus ik neem je even mee in een kleine terugblik. Ken je de Tamagotchi nog? Nou, dat was een plastic eitje met een klein LCD-schermpje. Dat zorgde voor een wereldwijde rage in 1997. Ja, je moest dit klein virtueel huisdiertje verzorgen van baby totdat het volwassen werd. Ja, en deed je dat niet goed? Ja, dan ging het diertje dood. Ja, 1997 was ook het jaar dat Lady Diana van Engeland overleed. Er werd gezegd dat het kwam door een achtervolging van de roddelpers. En door deze af te schudden, verongelukte de auto waar Lady Di in zat. En kinderen konden voor het eerst in 1997 naar de avonturen van de nog steeds populaire Kabouter Plop kijken. Ja, dat was allemaal in 1997. En de muziek uit 1997, dat was leuk hoor. Dit liedje trouwens uit 1997 hoor je niet zo vaak meer. Dit is Buckshot LaFunk en Another Day.

0: de jaren 70 dit, The Cats. Ja, ze hebben vele liedjes gemaakt, The Cats. Dit is misschien wel een van de leukste, tenminste. Ja, vind ik wel hoor. One Way Wind hoorde je. En daarvoor de formatie Buckshot LaFang uit 1997 met Another Day.
1: De Gouden Middenweg. Een radioprogramma met golden oldies die u terugbrengt naar uw jeugd.
2: Said away goes trouble down the drain.
1: De Gouden Middenweg.
0: En daar luister je naar, naar de Gouden Middenweg. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent vandaag. We draaien de liedjes van toen tot 12. En mocht je liefhebber zijn van liedjes uit de jaren 90, nou, dan zit je wel goed in dit radioprogramma. Ik heb er een paar meegenomen, waaronder deze, George Michael. Dit is Too Funky.

is van lang geleden. En je zingt ze lekker mee. Zoals deze. Dr. Hook. En Sharing the Night Together. En George Michael draaiden we daarvoor. En Too Funky. Goedemorgen. Groningen 1 op je radio. En ik ga je Groningse muziek draaien. Al je van Balloes en Encano.

Luisteraars, we gaan niet bij die radio weglopen, weet je. Want Sjaak gaat alle plaatjes voor elkaar vastdraaien. Zeker weten.

0: Uit de jaren 70 dit. The Jackson 5. En ABC. Goedemorgen, het is Groningen 1 op je radio. Je luistert naar De Gouden Middenweg. Ja, en we zijn vandaag voor de allerlaatste keer te beluisteren op dit tijdstip van 10 tot 12. Vanaf volgende week zijn we er iedere zondag van 12 tot 2 met dit radioprogramma. Ja, en de muziek, die blijft hetzelfde.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1992. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan in 1992. Ah, grote kans dat je de liedjes nog wel kent hoor. Want in deze lijst stonden onder andere Dr. Alban met It's My Life. Roxette met How Do You Do. BZN had een hit met Que Será. Shabba Ranks zong Mr. Loverman. Peter Gabriel, hij kwam nieuw binnen met Diggin' in the Dirt. En Arne Jansen stond er ook in met Zeg eens meisje.
2: Nummer 2.
0: Ja, en wij draaiden nummer 2 uit deze lijst van 1992. Lionel Richie en You Are My Destiny.
2: Nummer 2.

Nou, dan hit met dit liedje in 1990, lang geleden alweer. 80 jaar is die trouwens, hè, Henk Wijngaard. Dus hij doet het goed, hoor. Hey Suzy, draaiden we. En Lionel Richie daarvoor in You Are My Destiny. Goedemorgen, Groningen 1 op je radio. En mocht je nou de muziek van vroeger kunnen waarderen, ja, dan zit je hier wel goed, hoor. Want ik heb er nog eentje voor je. Dit zijn de Birds. And So You Wanna Be a Rock'n'Roll Star.

Nieuwe muziek op de radio van Dikhout. En hun allernieuwste heette Te Veel Is Niet Genoeg. Ja, en daarvoor een oudje. The Birds uit de jaren 60 en So You Wanna Be a Rock'n'Roll Star. Je luistert naar Groningen 1, de Gouden Middenweg. En we zijn vandaag voor de laatste keer met dit radioprogramma op dit tijdstip van 10 tot 12. Vanaf volgende week zijn we er met dit radioprogramma iedere zondag van 12 tot 2. Ja, en de muziek, ja, die blijft gewoon hetzelfde, hoor.

Nou zeker, daar knap je lekker van op hoor. Dus ik zou zeggen, schenkt hij er maar mooi in. Ja, en bij een lekker kopje koffie, daar hoort natuurlijk ook wat lekkers bij. En niet alleen een lekkere roze koek of een stroopwafel. Nee, er hoort ook een lekker stukje muziek bij. Zoals deze. Dawn Sears. En zij zingt over Runaway Train. En geniet ondertussen van je koffie, hè.

Roberto Giacchetti en de Scooters. Dit liedje heette Make Me Cry. Ja, je zou ze kunnen kennen trouwens, die band van dit liedje. Nou, want hier hadden ze een grote hit mee. Maar met een ander liedje van net draaide, daarnaast geen grote hit geweest. Maar ik zag hem in de platenbak hier liggen. Ik denk van, weet je wat, ik ga hem draaien vandaag. Groningen 1 op je radio, met nu Tim Knol. Dit liedje heet Sweet Melodies.

0: Het is nu 11 uur.
1: Mensen, Jacob naar het nieuws terug. Blijf zitten.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen en in Eersel werden 2 voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen. .nl

Waylon. 15 jaar geleden alweer dat hij een hit had met dit liedje. The Escapist. En we begonnen met Hot Chocolate en Everyone's a Winner, Baby. Goedemorgen en welkom alweer bij het laatste gedeelte van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg. Waarin wij iedere zondag liedjes draaien uit vervlogen tijden. Ah, zoals deze. Tears for Fears en Chains.

Uit de jaren 70 dit. Edison Lighthouse en Love Grows Where My Rosemary Goes. En Tears for Fears hoorde je daarvoor en Chains. Goedemorgen, het is Groningen 1 op je radio. Je luistert naar de Gouden Middenweg. En we zijn er vandaag voor de laatste keer op dit tijdstip. Zondag van 10 tot 12. Vanaf volgende week zijn we er met dit radioprogramma iedere zondag van 12 tot 2. De Gouden Middenweg. Vanaf volgende week op Groningen 1 iedere zondag van 12 tot 2. Ja, en de muziek, die blijft hetzelfde. In de vida.

mooiste muzikale herinneringen weer terug op de radio. Ja, en dan hoor je al die leuke liedjes van vroeger nog eens een keertje weer. Dat je denkt van, oh, wat leuk om die nog eens een keer weer terug te horen. Zoals deze, Robert Holmes. Lekker even meezingen met Him.

Mary Hopkin. Zij is ook alweer 76 jaar, Mary Hopkin. Dit liedje maakte zij in 1969, Goodbye. Ja, het zou zomaar kunnen dat je dan misschien net dit liedje even vergeten was. Kijk, dat is nou precies de reden dat we ze blijven draaien. Al die leuke liedjes van vroeger, zodat ze niet vergeten worden. En we draaien dan ook nog Rupert Holmes. Dat liedje vergeten we sowieso niet, hoor. Him heet het. Groningen 1 op je radio. En ik gooi Groningse muziek draaien. Fries Wolma en pure liefde is nooit te koop.

0: The Scene en Iedereen is van de Wereld. En Fries Wolma, Drarne Wiedoveur en Pure Liefde is nooit te koop. Je luistert naar Groningen 1, de Gouden Middenweg. We zijn vandaag voor het laatste op het tijdstip van 10 tot 12... waar we toch een flink aantal jaren hebben uitgezonden. Vanaf volgende week gaan we iedere zondag uitzenden van 12 tot 2 op Groningen 1. Ja, en dan is dit radioprogramma gewoon iedere zondag van 12 tot 2 oud en vertrouwd. En de muziek, die blijft uiteraard hetzelfde. Dat je het even weet. Hé, hey, er is er nog een jorig verdogen.
1: Congratulations.
0: Jawel, congratulations, want de hartelijke felicitaties die gaan vandaag naar Mark Calderon. Hij is zanger van Color Me Bad en hij is vandaag 56 jaar geworden, Mark Calderon. En ik ga een grote hit draaien uit 1991. Color Me Bad en All For Love.

de beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: The Kings uit de jaren 60 en See My Friends.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1985. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan in 1985. Ik denk dat je ze wel kende, hoor. Het zijn toch allemaal stuk voor stuk bekende liedjes. In deze lijst stonden onder andere David Bowie en Mick Jagger met Dancing in the Streets. Kate Bush met Running Up That Hill. Gerard Joling zong Ticket to the Tropics. Benny Nijman, hij stond er ook in met Waarom fluister ik je naam nog? Five Star kwam nieuw binnen met Let Me Be The One. En Madonna stond op één met Into The Groove. Nummer 4. Ja, en wij draaiden nummer 4. Toch zo'n liedje die je niet zo vaak meer hoort. En ik dacht van, weet je wat, vandaag ga ik hem gewoon lekker draaien, omdat hij zo leuk is. Cool and the Gang. En Cherish.

Luisteraars, we gaan niet bij die radio weglopen, weet je. Want Sjaak gaat alle plaatjes voor elkaar vastdraaien. Zeker weten.

0: Sabrina Carpenter met een hit van vorig jaar. Tears heette het. En die hoorde je naar Cool and the Gang en Cherish. Ah, ik heb al een tijdje niks meer gedraaid van de Bay City Rollers. En dat ligt niet aan de Bay City Rollers zelf. Nee, dat ligt puur aan mezelf, aan mij. Dus ik dacht van, weet je wat, het mag wel eens een keertje weer. De Bay City Rollers op de radio. Dit liedje heet Bye Bye Baby.
1: If you hate me after all.

Goedgerang kwam ze, Inge van Kalkaar en The River. Ja, en van Inge van Kalkaar is er maar een hele kleine stap naar Etta James. Dit is If I Can't Have You.

En met Etta James, If I Can't Have You, zijn wij alweer aan het einde gekomen van het radioprogramma voor vandaag. Ja, en vanaf volgende week, dan zit dit radioprogramma niet meer van 10 tot 12 op de zondagochtend. Maar dan zenden wij uit iedere zondag van 12 tot 2. Vanaf volgende week zondag dit radioprogramma. Iedere zondag van 12 tot 2 op Groningen 1. Ik zeg dank voor het luisteren. Maak er nog een hele plezierige zondag van. En ik hoop dat je met mij mee verhuist. Dat we elkaar volgende week gewoon weer zien. Op zondag vanaf 12 uur. Dag hoor.

is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairfort zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden. En daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden. En ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Muziekarchief. Een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
1: En die zegt weer welkom, muziekvrienden. Hartelijk welkom bij het Muziekarchief. En dan gaan we weer lekker een lekker boeketje, zou je bijna kunnen zeggen. Lekkere gouden ouwe voor je presenteren vandaag. We komen ze allemaal uit deze eeuw, 2002 en 2003. En zelfs 2004 komen we ook nog even voorbij. En dan heb ik het over Santana. Ik heb het over John Mayer, over Spinvis, over de Stereophonics, over de Black Eyed Peas en Anastasia. Om er maar even een paar uit te lichten. We hebben natuurlijk ook de vaste rubriek in het midden van het programma, de muzikale tv-tips. Ergens in het programma de geschiedenis van de alarmschijf. En straks voor de cover gaan we zeg maar de country hook in. Daarover straks veel meer. Maar in ieder geval het advies zoals elke week weer. Blijf lekker meegenieten. Blijf lekker luisteren naar deze heerlijke gouden ouwe. En dan beginnen we in 2002. Toen bracht Carlos Santana zijn 19e soloalbum Shaman uit. En daarop staat ook de single The Game of Love. Het nummer werd geschreven door Greg Alexander. En dat is de leider van de groep The New Radicals. En die is bij ons vooral bekend van de single hit You Get What You Give. Oorspronkelijk was het bedoeling dat hij het nummer samen met Carlos Santana zou opnemen. Maar producer Clive Davis vond dat het om een vrouwenstem vroeg, dit nummer. Daarom werd het opgenomen met niemand minder dan Tina Turner. Maar toen die weigerde mee te werken aan de video, werd het nummer opgenomen met Macy Gray als vervanger. Maar over die versie was die producer Clive Davis dan weer niet tevreden. Nou, werd daarna dus nog een keertje opgenomen, maar nu met Michelle Branch als zangeres. En ook haar gitaarspel is te horen. Dus we kunnen aankondigen Santana featuring Michelle Branch en The Game of Love.

Santana featuring Michelle Branson, The Game of Love, in het kader van drie keer is scheepsrecht. En dan mochten zij nog even een keertje. Over getalletjes gesproken, 21 solo hits had Phil Collins maar liefst hier in Nederland. Waaronder 8 top 10 successen. En één daarvan is Can't Stop Loving You uit 2002. Het werd in 1977 al geschreven door singer-songwriter William Nichols en als eerste opgenomen door de band White Horse. En dat is een groep van hem samen met Kenny Altman en John Lind. En een jaartje later nam Leo Sayer een versie op voor zijn zesde album, getiteld Leo Sayer. En Phil Collins nam zijn uitvoering al op in 2000, maar het werd uitgebracht op zijn album Testify in 2002, zoals gezegd. Ook is het te vinden op de plaat Love Songs, a compilation old and new uit 2004 van Phil Collins. Reden genoeg om daarna te gaan luisteren. Can't Stop Loving You.

Can't Stop Loving You was dat van Phil Collins. Dat brengt ons bij plaatje 3 en 4. En de vaste luisteraars weten dat dat is de rubriek The Cover. Daarin deze keer het nummer If Tomorrow Never Comes. Het origineel is van country star Garth Brooks. En hij schreef het samen met Ken Blasey. En dat werd opgenomen voor het Garth Brooks debuutalbum. En dat werd een begin voor Garth Brooks van een grootse carrière. Hij bracht maar liefst 37 albums uit tot op dit moment. Waaronder 14 studioalbums, 2 livealbums, 4 verzamelalbums, 3 kerstalbums en 13 boxsets. En daarnaast verscheen ook nog eens een keer 63 singles en werd hij diverse keren onderscheiden. Met bijvoorbeeld 2 Grammy Awards en 17 American Music Awards. De coverversie komt uit 2002. Toen werd het If Tomorrow Never Comes opgenomen door de voormalige Boyzone zanger Ronan Keating. Hij nam het op voor zijn tweede soloalbum Destination met als producer Steve Mac. En die zat ooit in de dancegroep Underworld. En daarna werd hij schrijver en producer van onder andere Nomad, Westlife, Melanie C, Ed Sheeran en Pink. En alleen die versie van Ronan Keating die werd hier een hit hier in Nederland. Het weet uiteindelijk de tweede plaats in de top 40 te bereiken. We gaan 2 keer luisteren naar If Tomorrow Never Comes. Eerst Ronan Keating en daarna het origineel van Garth Brooks.

0: Brooks en If Tomorrow Never Comes. De originele versie van het nummer wat we daarvoor horen. En dat was de uitvoering van Ronan Keating. Tot zover de cover voor vandaag.
1: U luistert naar Muziekarchief.
0: Jawel, en dan gaan we verder met Spinvis. En dat is de artiestennaam van Erik de Jong. En nadat hij in de punkband Blitzkrieg in de Duts van zijn broer had gezeten en zijn eigen band Hijinks had gehad, debuteert hij in 2002 met het album Spinvis, opgenomen op zijn zolderkamer, met eenvoudig klinkende muziek en soms dromige, bijzondere teksten. En één van die nummers is Voor ik vergeet. Een opsomming van, zeg maar, kleine dingen die je zou kunnen vergeten. Het werd ook als single uitgebracht, maar werd toen geen hit. In 2003 werd het door Lynette van Dongen, de cabaretière, gebruikt in haar theatershow Vedette. En deze uitvoering won in 2004 de Annie M.G. Schmidprijs voor het beste theaterlied. Vanaf 2003 is Spinvis ook op tournee met zijn band. En een van die leden is cellist en toetseniste Saartje van Kamp. Die twee zijn sinds 2005 samen op tournee met als titel Neveldieren. En zo staan ze bijvoorbeeld op 10 oktober 2026 in de Oosterpoort hier in Groningen. We gaan luisteren naar Spinvis met Voor ik vergeet.

in vis. Voor ik vergeet. Nou, bijvoorbeeld om door te gaan met dit programma en dan uit te komen bij John Mayer. Die man die studeerde aan de bekende Berklee College of Music in Boston, stapte daar voortijdig op, speelde een tijdje met Clay Cook in de band Lo-Fi Masters. En als zij stoppen, treedt hij veel op in de plaatselijke clubs en bouwt daar verder aan zijn carrière. Na een optreden op het South by Southwest Festival krijgt John Mayer een platencontract, eerst bij Aware Records en later bij het grote Columbia. Daar brings the first EP Inside Ones Out uit en gevolgd door twee studioalbums A Room for Squares en Heavier Things. En van dat laatste album komen maar liefst drie singles uit: Bigger Than My Body, Daughters en Clarity. En op die laatste horen we naast John Mayer op drums de heer Questlove, die kennen we natuurlijk allemaal van de band The Roots, percussionist Lenny Castro en het legendarische jazz trompetist Roy Hargrove.

0: lekkere muziek van John Mayer, Clarity genaamd. En dat brengt ons bij de muzikale tv-tips voor de komende week. En de nadruk ligt weer op vandaag. Vanavond om 19:15 op WDR, legendair, onze Schlagerhits der 90er. Terugblik op de hits uit de jaren 90 van Wolfgang Petri, zeg maar, tot Michel. Op NPO 1 om 21:55, de beste zangers. Deze keer zingen Fee Klaassen, Yves Berendsen, Dizzy, Jean-Claude McCroy, Zoe Levi en de broer Wouters. Muziek van Desiree. Op de BBC om 21:45, Chrissy Hynde en de Pretenders at the BBC. Beelden uit het BBC-archief van de zangeres en haar band, met onder andere I'll Stand By You, Don't Get Me Wrong en 2000 Miles. Op diezelfde zender, maar dan om 11:00, Glastonbury, met daarin natuurlijk het optreden van de Pretenders, opgenomen op dit festival in 2003. Dan gaan we terug naar de Duitse zenders en wel weer naar WDR om 22:45. Klammerblues, Cushion Rock, uit andere ere geschichten. En dat is een terugblik op de rockballads van onder andere Procol Harum, Leonard Cohen, Metallica, Sinead O'Connor en Chris Isaak, om er maar even een paar uit te lichten. En dan weer terug naar BBC 2 om 12:30 vannacht. Arena, dat is een portret van het leven van rockchick Chrissy Hynde, aangevuld met een live optreden van de Pretenders natuurlijk en van haar. Dan gaan we in één keer door naar de vrijdagavond. 22:55 op NPO 3, 90s Dance, documentaire van de band Teaspoon. En dan op Arte om 22:45, Sounds Like Art. En dat is een optreden van de Engelse zangeres Paris Paloma tussen de kunstwerken van het Museum van de Schone Kunsten in Gent. En dan op Arte om 23:45, PJ Harvey in Paris Air Olympia. Optreden uit 2023 van deze Engelse singer-songwriter, met oude hits en nummers van haar album I Inside the Old Year Dying. En dat zijn de tv-tips voor de komende week wat ons betreft.
1: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
0: En in muziekarchief gaan we dan terug naar de groep The Stereophonics. Die band die komt uit Wales en ontstaat al in 1992. Eerst noemen ze zichzelf nog Tragic Love Company. En hun manager die heeft intussen al contacten met zo'n liefst 35 platenlabels die die band heel goed vinden en denken, we moeten ze maar een contract geven. Uiteindelijk tekenen ze 1996 voor het nieuwe V-label. En in 1997 brengen ze hun debuutstudioalbum uit, Words Get Around. Een jaar later krijgen ze een Brit Award voor de beste nieuwe groep. En hierna scoren ze zowel hun met hun albums als hun singles, vooral in Engeland, Ierland en Nieuw-Zeeland. Nederland blijft een beetje achter. Hier worden ze bekend met het duet met Tom Jones met het Randy Newman nummer Mama Told Me Not To Come. En daarna hebben ze 2 top 40 hits hier in Nederland. In 2001 met Have A Nice Day en in 2003 met Maybe Tomorrow. Een track van het album You Gotta Get To, to Come Back. En die band die bestaat dan uit Kelly Jones, Richard Jones en Stuart Cable. Hier zijn de Stereophonics.

0: Sinterklaas alarm schreef.
1: De geschiedenis van...
2: En deze keer de geschiedenis van de alarmschijf die gekozen werd op 6 september 2003. Where is the love van de Black Eyed Peas? En dat is de eerste single van het album LO Funk. En het werd geschreven door Will.i.am, L-U-P-D-A, als ik het allemaal goed uitspreek. Taboo, Justin Timberlake, Princess Board, Michael Frantuno en George Pagen. En de zanger is van Justin Timberlake. En hij wordt niet genoemd op het label van het singeltje. Dat is dan weer heel bijzonder. Het is trouwens ook de eerste single waarop zangeres Stacey Ann Ferguson, alias Fergie, als eerste als officieel bandlid te horen is. Een nummer behandelt vele maatschappelijke zaken zoals terrorisme, hypocrisie, racisme, vervuiling, intolerantie en oorlog. En zo verwijst het bijvoorbeeld naar de Golfoorlog van dat moment. Mede dankzij de extra aandacht als alarmschijf werd Where is the Love de eerste hit voor de Black Eyed Peas hier in Nederland. Het stond zelfs 2 weken op nummer 1.

0: Dit is Muziekarchief.
1: En we zijn bij dit hele uur nog en we gaan verder met zangeres Anastasia. Die dacht er eerst over na om archeologie of psychologie te gaan studeren. Maar het werd het derde alternatief, de muziek. Ze begon als danseres, zo is het te zien in de videoclips Twist and Shout and Get Up Everybody van de hiphopgroep Salt and Pepper. En daarna werd ze achtergrondzangeres bij onder andere Tiffany, Jamie Foxx en Paula Abdul. Daarna werd ze lid van de band The Craze, en maar een echte doorbraak bleef uit. En dus overwoog ze weer om dan toch weer te gaan studeren. Toch bleef die muziek ook trekken, want in 1998 was ze een van de finalisten van de talentenshow The Cut van MTV. En ze tekent dan een platencontract en brengt in 2000 haar album Not That Kind uit. En dat is het begin van een succesvolle carrière. Met haar tweede album Freak of Nature verschijnt in 2004 haar derde album. Die noemt ze gewoon kortweg Anastasia. En dat haar eerste album nadat ze genezen was verklaard van borstkanker. Op het album staat ook de single Left Outside Alone. Dat schreef ze samen met Dallas Austin en Glenn Ballard. En ook dat zijn de beide producers van het nummer. En het was voor haar het begin van een nieuwe richting in haar muziek die ze zelf omschreef als sprock. Een combinatie van soul, pop en rock.

En zo klinkt dat dus, Sprock. Soul, pop en rock, zo Anastasia haar eigen muziek op dat moment omschreef. Left Outside Alone was de titel. Brengt ons bij een volgende artiest, dat is Natasha Bedingfield. En die had samen met haar broer Daniel en zus Nicola een eigen band die ze de DNA Algorithm noemden. En dat is natuurlijk makkelijk, hè? En die DNA met zulke namen allemaal. Die Daniel die had trouwens ook nog een aantal solo-hits, maar daar een volgende uitzending misschien wat meer van. Na de middelbare school ging ook deze dame studeren, psychologie om precies te zijn, maar zij stopte ermee en concentreerde zich ook op de muziek. Zo heeft de muziek al een aantal studies om zeep geholpen wat dat betreft. In 2003 tekende Natasha Bedingfield een platencontract en gaat ze samen met meerdere producers en schrijvers zoals Steve Kittner, Andrew Frampton en Way Wilkinson werken aan haar eerste album. Eerst brengen ze nog een single uit, die noemen ze heel toepasselijk single. En haar eerste hit hier in Nederland heeft ze met de opvolger These Words. En weer dat werd weer gevolgd door het titelstuk van haar eerste album Unwritten, die ze met al die producers samen opgenomen heeft. Ze schreef het samen met de producers Daniel Brisebois en Wayne Rodriguez. En later werd het nummer Unwritten ook nog gebruikt in diverse tv-series, in diverse reclames en in een aantal films. En daar heb ik er even een paar uitgelicht. The Ice Princess en de Da Vinci Code. Daarin kon je dit nummer allemaal horen van Natasha Bedingfield. Unwritten.

the rest is still unwritten. Oftewel, dat komt allemaal nog. Dat gaan we nog een keertje schrijven met z'n allen. Nou, zo heeft ze meerdere hitjes gescoord. Natasha Bedingfield, dus dat written kwam er uiteindelijk wel uit. Over dit programma gesproken, wat hebben we? Ja, we hebben hier nog niet zo heel veel meer te gaan. We gaan toe naar de laatste plaat. Trouwens, vanaf komende week nieuwe programmering bij Groningen 1. Daar komen we natuurlijk op alle kanalen veel meer over gepubliceerd. Maar wat muziekgebied betreft blijven we gewoon op dezezelfde tijd zitten. Maar de programmering wordt wel een beetje anders. Dus mocht je denken van waar gaat mijn favoriete programma heen, hou even onze zaken in de gaten wat de diverse sites en toestanden betreft van Groningen 1. Wij gaan naar de gitaristen Adam Levine, Jesse Carmichael en James Valentine, drummer Rizan Dusek, toetsenist PJ Morton en bassist Mickey Madden. Die vormen in 2001 de Amerikaanse band Maroon 5. Eerdere pogingen onder een andere naam waren mislukt, maar als Maroon 5 tekenen ze nu een platencontract en brengen in 2002 hun debuutalbum Songs About Jane uit. Als singles verschijnen Harder to Breathe, This Love and She Will Be Loved. En dat album verkoopt zo goed dat het 4 keer platinum wordt en een Grammy Award als beste nieuwe artiest krijgt. En This Love wordt hun eerste top 40 succes hier in Nederland, met een 3e plaats als hoogste notering. En daarmee sluiten wij Muziekarchief af voor vandaag. We zijn de volgende week weer voor een nieuwe uitzending. En dat is dan weer gewoon om 10 uur. Ik hoop je dan allemaal weer aan je toestel te vinden. Hier zijn de band Maroon 5 en This Love.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen

In Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hasta la

niemand nodig had. Nee, mij kon niets gebeuren. Ik had de wijsheid toch in pacht.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kan

beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal, daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegio ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: Nicole McLeod en Don't You Want My Love.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, luisteraars, een hele goede middag en hartelijk welkom bij de gezellige zondagmiddag. We zijn weer bij je op Groningen 1 tot 5 uur vanmiddag. Met natuurlijk ook vanmiddag weer aandacht voor het amateurvoetbal. Vanmiddag staat er een derby op het programma in de derde klasse E. FC Ter Apel 96 neemt het op tegen Titan uit Nieuw-Weringen. En daar is Herman Slimberg wel aanwezig, verwacht ik zo. Verder hebben we ook natuurlijk aandacht voor Veleveen. Ze spelen vandaag tegen de Groningen Boys. Maar ook andere clubs komen natuurlijk voorbij. We houden nu op de hoogte van de tussenstand. Ja, bij Noordster, Heiligerlee, Sellingen, MOVV, SPW, Drieborg, DWZ, Westerwolde, ASVB, Alteveer, Pekel de Boys. Ja, die wedstrijd gaat niet door overigens. Bellingwolde, JVV en Bedden. Heb ik ze allemaal genoemd van de wedstrijd die ik vandaag, voor vandaag heb genoteerd. En ja, de wedstrijd Alteveer tegen Pekel de Boys, die gaat vandaag niet door. Daarover zometeen meer. Verder hebben we ook aandacht natuurlijk straks om 14:30 voor het regionale nieuws. Gevolgd door het weerbericht en de activiteitenkalender komt ook voorbij. En hebben we volgens mij al een verslaggever aan de telefoon, of niet?
2: Ja, Jan.
0: Ja, Jan. Goedemiddag, Jan Koerts.
2: Ja, ik ben bij Noordster Heiligerlee.
0: Kijk.
2: Dit is nog niks gebeurd hoor, er zijn een paar mensen nog weg.
0: Oké, nou, we horen jou straks. Oké, we horen jou straks weer, Jan. En ja, wat gaan we verder doen? Nou, ik heb het eigenlijk allemaal genoemd. Behalve natuurlijk de muziek, die komt ook voorbij. We gaan nu verder met Olivia Dean. So easy to fall in love.
1: De gezellige zondagmiddag. Michiel van der Spek.

0: Er is ook alweer gescoord. En dat is natuurlijk gebeurd bij de derby in de derde klasse E. Ik zei net al, FC Trapel 96 speelt vanmiddag tegen Titan. En daar is Herman Slimbach. Goedemiddag, Herman.
1: Ja, goedemiddag. Met u en luisteraars natuurlijk. Ja, met een mooi affiche hier. Fantastisch mooi weer natuurlijk erbij. En het zijn allemaal derbies in deze klasse O. Dus, of E is het nu. Dus ja, en we hebben 7 minuten gespeeld. En in de 5e minuut was een prima aanval van Trapel over 3 schijven. En het was Jurie Kent die een bal los liet. En zo over doelman Raymond Poeder heen. En zo is de stand hier 1-0.
0: Dankjewel, Herman. De eerste klappen zijn daalderwaard, zeggen ze dan, hè?
1: Ja, ja.
0: Oké. Goed, we horen jou straks weer. Herman Slimmig dus bij FC Trapel 96 tegen Titan. Tussenstand daar 1.

Ja, ik ben vandaag op de fiets hierheen gekomen, zeg. Dat was mijn eindje. Nou, ik was in ieder geval dat er niemand op de bagagedrager zat. Want dan had ik nog harder moeten trappen natuurlijk. Gert Spedoel en de bagagedrager. En daarvoor nog de Beach Boys. Barber. En ja, het is 2:15. Tijd voor de activiteitenkalender. Maar ik heb net even gekeken. Het is vandaag een rustige zondag in de regio. Nou, er staat helemaal niets voor vandaag op het schema daar. Dus nou, ik zou zeggen, ga ook een lekker stukje fietsen door de regio. Het is mooi weer. Wel een aardig straf zuidenwindje. En hoe het verder gaat daarmee, dat hoor je straks om 2:30 in het regionaal nieuws. Gevolgd door het weerbericht. En ja, verder zou ik zeggen, als je de tips voor de komende week wil nalezen, want die zijn er wel volop, kijk dan even op Groningen1.nl bij de activiteitenkalender. Nu eerst gaan we verder met muziek uit onze regio van Art Eggens. En zeg dat nog eenmaal.

0: van jou.
1: Maxine Vroger, Alleen van jou zijn. En daarvoor nog Art Eggens. En Zeg dat nog eenmaal. En we gaan naar Noordster tegen Heiligerlee, want daar is gescoord bij Jan Koerts.
2: Ja, dat klopt, Michiel. Het is hier halverwege de eerste helft. Noordster tegen Heiligerlee. Wij hebben toen een volop op de aanval. Aantrekkelijke wedstrijd tot nu toe. En ja, Heiligerlee die is op voorsprong gekomen. Het was een goede opgezet aanval over links. En het was de topscorer van Heiligerlee, Rick Evans, die de 0-1 op het bord bracht. Nou, 25 minuten ongeveer gespeeld. 0 tegen 1 in het voordeel van Heiligerlee. En de kookketter was Rick Evans.
1: Ja, dankjewel. Jan, gaan we ook nog eventjes naar Willeke bij Veleveen tegen de Groningen Boys. Ook daar is gescoord. Goedemiddag, Willeke.
3: Goedemiddag, Michiel. Ja, klopt inderdaad. Nou, het was even aftasten wat voor tegenstander we zouden treffen. Het was alweer een tijd geleden. 2-3 seizoenen, meende ik. En toen konden we niet winnen. Maar Groningen Boys staat er nog niet zo heel goed voor, natuurlijk. En heeft al met 2 rode kaarten te maken gehad. Is net ook nog een speler uitgevallen. Dus ja, ik denk dat ze ook niet op hun sterkste zijn vandaag. Maar Veleveen probeerde wel te voetballen. Maar heel aantrekkelijk was het allemaal nog niet. Tot er een mooie steekbal van Jesse Bergman op Sven Wiffertjes werd gegeven. Die hem keurig voorzette en Brian Kuiper maakt hem af. Het is hier 1 tegen 0.
1: Dankjewel, Willeke. 1 tegen 0 dus bij Veleveen tegen de Groningen Boys. En daarvoor ook doelpunt bij Heiligerlee. Of Noordster tegen Heiligerlee. Volgens mij gescoord door Rick Eggens. En ja, ik zie net ook bij het Dagblad van het Noorden. Het schijnt de broer te zijn van Niels Eggens. Die bij FC Groningen speelt. En Jurie Tent. Hij zorgde voor de 1 tegen 0 bij FC Trapel 96 tegen Titan. Goed, we gaan zometeen naar het weerbericht toe. Ja, ik fietste, zoals ik zo straks al zei, ik fietste naar de studio. Dan zag ik 2 dames voorbij komen, onafhankelijk van elkaar trouwens hoor, maar allebei hadden ze een winterjas aan. En waarom dat volgens mij geen goed idee is, dat hoor je zo meteen na Ray Parker Jr. en Jack en Jill. En zometeen ook natuurlijk om 2:30 het laatste nieuws uit de regio op Groningen 1. En een gezellige zondagmiddag.

0: Ray Parker Jr. in de gezellige zondagmiddag met Jack en Jill. En daarmee is het 2:30 geworden. Tijd voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. Een drama gisteren op een buurtbarbecue in de Wilp. Raakten meerdere mensen gewond door een steekvlam. Volgens omstanders liepen in totaal 8 personen brandwonden op. 2 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere ambulances en de politie kwamen ter plaatse. Ook werd een traumahelikopter ingezet om medische hulp te verlenen. Volgens buurtbewoners ontstond er een steekvlam nadat er iets op het vuur zou zijn gegooid. Verschillende slachtoffers zijn direct opgevangen in nabijgelegen woningen waar ze onder de douche werden gekoeld en verzorgd in afwachting van verdere medische hulp. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Rond de barbecue is een plaatsdelict ingericht. Gisteren is bij een ongeval op de Hauptstraat in Rheden in Duitsland een 29-jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij reed rond 6:15 met zijn zwarte Volkswagen Polo op de Hauptstraat richting Heden. Door onbekende oorzaak kwam hij in een bocht op de linkerweghelft terecht en botste daar op de tegemoetkomende Volkswagen Polo van een 67-jarige man. Daarna vloog de wagen van de 29-jarige in brand. Hij raakte levensgevaarlijk gewond. Zijn 2 passagiers van 46 en 32 raakten respectievelijk zwaar en licht gewond. De bestuurder van de andere auto raakte eveneens licht gewond. De brandweer van Rheden heeft de brand geblust. Over de hoogte van de schade is niets bekendgemaakt. En gisteravond is de brand uitgebroken op de 4e verdieping van een appartementencomplex aan de Poststraat in Winschoten. Door de hoogte van de brand heeft de brandweer opgeschaald naar middelbrand en kwamen een extra tankauto spuiten en hoogwerker ter plaatse. Door snel optreden van de brandweer kon erger worden voorkomen. Het zijn brandmeester kon vrij snel worden gegeven. Daarna is de brandweer nog enige tijd ter plaatse gebleven om het gebouw te ventileren en om metingen te verrichten. De stichting Salvage zal de bewoners ondersteunen bij de afhandeling van de schade. Bij de brand raakte niemand gewond. En tot zover. Meer nieuws is er straks om 4:30. En dan nog het weerbericht voor vandaag. De dag verloopt vriendelijk met perioden met zon en het blijft droog in Oost-Groningen. De temperatuur begint aan een opmars en ligt met 18 tot 20 graden alweer wat hoger. Morgen stijgt de kans op wat regen, maar op dinsdag en woensdag wordt het uitzonderlijk warm. Met een mooie nazomer dus. Middagtemperaturen kunnen dan lokaal zelfs richting de 25 tot 30 graden oplopen.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

0: Ja, Afro Bros, John West en John Williams deed ook mee. Billy Dans, Dans met jou en de Four Madness, Baggy Trousers. Maar ik heb snel even de telefoon opgenomen. Ik kon nog snel naar mijn mengpaneel rennen. Want Willeke is aan de telefoon. Er is weer gescoord bij Veleveen tegen Groningen Boys.
1: Klopt inderdaad, Michiel. Goedemiddag. Ja, 1-0 is natuurlijk een karige voorzet of een karige voorsprong. Daar moet je nog eentje maken om lekker naar de thee toe te gaan. En Veleveen doet goed zijn best. Hij legt weer een mooie partij op de mat, ondanks wat afwezigen en geblesseerden. Dan denk je, nou, het is de vraag hoe dat dan uitpakt. Maar vooralsnog gaat het goed. Over links werd Joran Rijt aangespeeld. En die geeft weer een prachtige voorzet over rechts, waar Brian Kuiper zich meldde, die de 1-0 maakte over links, maar nu over rechts keurig beheerst inschoot. Het is 2-0.
0: Dankjewel, Willeke. Ja, en niet alleen bij Veleveen wordt druk gescoord. Ook zijn er andere wedstrijden natuurlijk vandaag. WVV speelt eigenlijk best uitzonderlijk tegenwoordig. Een keertje weer op zondag met de weekendvoetbalploeg, zoals het zo mooi heet. Ze spelen in de eerste klasse H. En vandaag is VKW uit Westerbork de tegenstander. Het is nog 0-0 in Winschoten. Verder in de derde klasse E. Bij Hermans Limbach, FC Trapel 96 tegen Titan. Daar is het 1-0 door het doelpunt van Jury Tent. Oedler Supervisie van Jan Koert speelt Noordster tegen Heiligelee. En daar is het 0-1 door Rick Eggens. En Brian Kuiper heeft er al 2 in liggen bij Veleveen tegen Groningen Boys. Dat horen we net van Willeke. Nieuw-Buinen tegen Sellingen, 1-0 daar. HOVC tegen MOVV kent de tussenstand van 1-1. SPW tegen Drieborg in de vierde klasse B, 1-3. DWZ tegen Muntendam, daar is het nog gelijk 1-1. In de vijfde klasse B wordt gevoetbald bij Bellingwolde tegen GKC. 1-0 is daar de tussenstand. En bij Bareveld tegen JVV, daar is het nog 0-0. En ja, Alteveer tegen Pekkel de Boys. We moeten het toch eventjes noemen. Afgelopen week is Pekkel de Boys-icoon Reend Nieboer overleden. En daarom gaat de wedstrijd Alteveer tegen Pekkel de Boys vanmiddag niet door. En wij wensen natuurlijk ook de familie van Reend heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Goed, wij gaan verder met muziek van Kayak. Ruthless Queen.

0: En opnieuw een doelpunt bij Veleveen tegen Groningen Boys. Welke?
1: Ja, ben weer een hotline met jou aan het creëren, merk ik al. Maar het gaat als de brandweer hier in Veleveen. Opnieuw een aanval, weer een prachtige voorzet van Joran Rijt. En Brian Kuiper maakt hem weer af. Het is 3-0. Gaat fantastisch.
0: Nou, dat blijkt, ja.

0: Ja, we gaan Sandra zo meteen eventjes weer opnieuw instarten, want er is gescoord in de derde klasse E-wedstrijd van Noordster tegen Heiligerlee. Daar is Jan Koerts.
1: Ja, hier is 0-2 geworden en ja, ik weet niet wat de scheidsrechter nou doet. Is het misschien een penalty? Ja, goed, en ook weer voor Heiligerlee. Of is het een vrije schop? Maar goed, 0-2 is het hier geworden. En het was Milan de Vrome, de linksbuiten van Noordster, die de bal helemaal verkeerd speelde. En die speelde de bal naar een tegenstander. En die tegenstander wist er waaruit mee. En het was Gelderloos, Olaf Gelderloos, die in de 0-2 scoorde. Nou, we nemen de penalty eventjes mee. Eventjes kijken. De nummer 5 van Heiligerlee, John van der Wild, die gaat achter de bal. En het is 0-3. Nou, nog een paar minuten. En er was in 2 minuten tijd 2 doelpunten. En dan sta je gelijk op 0-3. Ja, misschien onoverbrugbaar, maar je weet maar nooit. Het is voetbal, hè. Maar goed, 0-3 hier. Rianse voorsprong voor Heiligerlee.
0: Dankjewel, Jan Koerts. En we gaan ook nog eventjes naar Willeke, want de vierde van de middag. Ja, het gaat weer hard, Willeke, bij VVV tegen Groningen Boys.
2: Nou, inderdaad. Ik heb nauwelijks tijd om op te letten hier. Ik moet steeds navragen van hoe het gegaan is. Want ik was nog aan twitteren en andere dingen aan het doen. Maar er was een vrije trap die door Jesse Bergman werd genomen. En Kevin Rozenvink stond op de goede plek, zette zijn voeten tegen. En die maakte 4-0. Dus het is bijna rust, denk ik. Maar we gaan heerlijk thee drinken, lijkt me.
0: Oké. Nou, zorgen wij voor de muziek. Dankjewel, Willeke. We gaan verder met Sandra in the Heat of the Night.

0: Ja, Sandra in the heat of the night. En we gaan nog eventjes naar Herman Slimbach. Ja, die hebben we al een poosje gehoord, niet gehoord. Bij Heiligelee tegen, of Heiligelee moet je mij horen, FC Trapel 96 tegen Titan. En Herman, ik begreep dat dat ook een reden heeft dat we jouw poosje niet hebben gehoord.
1: Ja, dat klopt. De scheidsrechter Joey Spiegel, die moest noodgedwongen even de wedstrijd staken. Maar er was een toeschouwer die was niet goed geworden. Die viel ineens op de grond en onze verzorger, Jan Anton Middelkamp, die was te kippen bij. En ze zit inmiddels nu bij de ambulance. Die is inmiddels gekomen. Het aanrijdtijd is voor mij al die 10 minuten, maar die race van meer dan 20 minuten gebeurd. Dus gelukkig is er niks ernstigs gebeurd. Ze was ook alweer bij de positieven en ze zei, bel de ambulance maar af. Ik zei, nee, dat gaan we niet doen. Ik zei, geef hem controle en dan weven we van hoe we wat. Dus we staan weer op punt om weer te beginnen. We hebben 25 minuten gespeeld.
0: Oké, nou, dan blijven we dat natuurlijk volgen vanmiddag. Herman Slimbach bij FC Trapel 96 tegen Titan. En wij gaan verder met de muziek van de Hermes House Band samen met DJ Otzi. Life is Life.

Ja, officieel was dit de debuutsingle van Eliza Doolittle. Maar ja, dit werd geen hit in Nederland. Werd eigenlijk niet gedraaid. In tegenstelling tot haar tweede single, Back Up. Dat werd wel een hit. En daarom komt hij nog maar eventjes voorbij. In de gezellige zondagmiddag uit 2010. Dus Eliza Doolittle en Skinny Jeans. Wij gaan nog eventjes wat tussenstanden noemen. Want in de eerste klasse HWVV tegen VKW nog steeds 0-0. In de derde klasse E, FC Trapel 96 tegen Titan 1-0. De wedstrijd is daar een poosje gestaakt geweest in verband met een onwelgeworden toeschouwer. Noordster tegen Heilige Allee dan, 0-3 is daar de tussenstand. Veleveen tegen Groningen Boys, daar staat het 4-0. Door 3 doelpunten van Brian Kuiper en eentje van Kevin Rozenvink. Nieuwbuinen tegen Sellingen, daar is het 2-0. HOVC tegen MOVV 3-1. In de vierde klasse B, SPW tegen Drieborg, 2-3. DWZ tegen Muntendam, 1-3. FVV tegen Westerwolde nog 0-0. Groen-Geel tegen ASVB ook nog 0-0. In de vijfde klasse B, Bellingwolde tegen GKC, 3-0. Barneveld tegen JVV, 2-1. En Engelbert tegen Weddek kent een tussenstand van nog 0-0. De brilstand daar dus nog op het scorebord. Goed, we gaan naar het NOS Journaal toe. Zometeen het NOS Journaal van 3 uur. En daarna blijven we natuurlijk de genoemde wedstrijden volgen in het amateurvoetbal. Tot zo.

0: Het is nu 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. En de aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht.

0: Een graad op 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Heb je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek. Het

0: En dat doet de deur dicht. Ja, Moses en We Just.
1: Gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, welkom luisteraars bij het tweede uur van de gezellige zondagmiddag. Vanmiddag in ons programma doen we live verslag van het amateurvoetbal in de regio natuurlijk. Noordsted tegen Heiligelee in de derde klasse E. Rick Eggens zorgde daar voor de 0 tegen 1. En ook voor de 0 tegen 3 uit de penalty. En Olaf Gelderloos maakte de 0 tegen 2 voor Heiligelee. Dus Noordster komt er vandaag niet zoveel aan te pas, lijkt het wel. Dat geldt niet voor Veleveen, want Veleveen speelt vandaag tegen Groningen Boys. En ze staan al voor met 4-0. Drie doelpunten van Brian Kuiper. En de 4 tegen 0 die kwam van Kevin Rozenvink. En dan is er ook... volgens mij probeert iemand ons ook nu te bellen. Dat hadden we afgesproken. Dat gaan we verder doen in dit uur. Nou, wij gaan straks nog eventjes kijken naar de uitslagen van gisteren van de zaterdag amateurs. Komen voorbij om 3:15 ongeveer. 3:30, dan is de tijd voor het regionale nieuws. Gevolgd door het weerbericht. En natuurlijk verder ook heel veel muziek tussen alle verslagen en doelpunten door. Nou, ik zat een beetje te wachten op Herman Slimbach. Want die belde ze straks net na het nieuws toen de reclame nog liep van... joh, er is hier een strafschop. Zeg je, Herman, je kan er nu even niet in. Hij zou mij terugbellen. Goed, dat heeft hij nog niet gedaan. Nou, misschien doet hij dat tijdens de volgende plaat. Want we gaan dan gewoon verder met muziek. Shanna Spiro en Material Lover.
1: Een gezellige zondagmiddag.

0: onderbreken Shanna Spiro even, want we gaan naar Jan Koerts bij Noordsted tegen Heiligelee. Daar is weer gescoord, Jan.
1: Ja, 5 minuten gespeeld, tweede helft. En zo de wedstrijd nog niet beslist was, is het nu eigenlijk wel beslist. Het is hier 0-4 geworden. Het was een uitbraak van Heiligelee. Ja, Noordsted natuurlijk op jacht naar het ene doelpuntje. Maar dat lukte niet. En de keeper van Noordsted, ja, die weifelde. Moet het uitkomen? Moet het niet uitkomen? Hij bleef staan. En het was Alexander Abraha die de 0-4 scoorde hier. Nou, de wedstrijd is beslist, denk ik. 0-4 in het voordeel van Heiligelee. En die behoudt de koppositie. En die tot nu toe 3 wedstrijden gespeeld. En wel eventjes 14 keer gescoord. Ja, wie weet komen er nog een paar bij. Goed, 0-4 hier. En dat was de doelpunt van Alexander Abraha.

0: Shanna Spiro en Material Lover. Goed, we gaan nog eventjes naar Herman Slimbach. Ja, zoals beloofd eigenlijk bij FC Trapel 96 tegen Titan. Herman, je belde mij zo straks. En is er ook gescoord toen uit die penalty?
1: Ja, klopt. Het was in de 35e minuut. Jullie tent werd onderuit gehaald in het strafschopgebied. En er was Daniel Manning die de 2-0 aantikte uit een strafschop. En zo is de stand nog steeds.
0: Oké. Okay. Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat.
1: Ja.
0: Dankjewel, Herman Slimbach.
2: Achtung, yes, we zingen samen de geschiedenis over de Schwein.

0: Handsome Poets. Uit Gouda komen ze. Sky on Fire, daarvoor Right Said Fred. En Don't Talk, Just Kiss. Ja, we gaan eventjes kijken wat de zaterdagamateurs er gisteren vanaf hebben gebracht. Dan moet ik eventjes schakelen tussen mijn tabbladen hier in de studio. Ja, ik heb daar een heleboel weer openstaan. Maar goed, het was geen beste dag voor de VVP-Pekela in de vierde klasse G. SVBO tegen Pekela, 10-0. 10-0 verloren hebben ze maar liefst. Bato tegen Borger, dat werd 3-1. Onsverder Boys tegen Faco, 1-1. SJS tegen CEC, 0-1. Elim won van SC Engelslo, dat werd 7-0. En CSVC tegen Fit Boys, dat eindigde in de brilstand 0-0. Dan de vijfde klasse F. Nieuw-Wolda tegen Meedhuizen, 1-1. Wagenborgen Boys tegen Westerlee, 0-1. Meden tegen VVS, ook al een enorme uitslag. 10-4 maar liefst. BNC in Finsterwolde tegen Sportclub Scheemda werd 5-0. SGV tegen Mussel 0-1. En VO tegen Siddeburen werd 0-6. Tot zover de uitslagen van gisteren. We gaan verder met Jan Diever.
1: Hoi Valk, even stem. Uitstekend, oké. Okay. En klap maar in de hand. Prima. Ja, ik woon al lang in Dieper en ik werk bij mijn va. Mijn moeder heeft de moestuin vol met bonen en met sla. Ik melk hier de

0: En we gaan weer eventjes naar Veleveen tegen Groningen Boys. Daar is weer gescoord bij Willeke Bergman.
1: Ja, Veleveen is aan de tweede helft begonnen ongewijzigd met dezelfde opstelling, dezelfde elf als die ook in de eerste helft waren opgesteld. Daar was Joran Rijs, stond een aantal keren aan de basis van de goals van Brian Kuiper. Die heeft er al drie in liggen. En nu hebben ze een stuivertje gewisseld. Brian kwam prachtig in balbezit. Schoot de bal ertussendoor tussen de verdediging van de Groningen Boys. En daar was Joran. Hij was niet meteen in positie om te kunnen schieten. Omzeilde nog iemand. Het leek weer hocus pocus, maar uiteindelijk zit hij er wel in. Het is 5-0.
0: En dankjewel, Willeke.
2: Bye, Valk. Even stem. Uitstekend, oké. En klap maar in de hand. Prima. Ja, ik woon al lang en dieper en ik werk bij mijn va. Mijn moeder heeft de moestuin vol met bonen en met sla. Ik melk hier de koeien.

0: En we gaan nog eventjes naar Willeke, want ook een doelpunt voor de Groningen Boys.
1: Klopt inderdaad. Ja, een beetje laks verdedigd. Ja, de situatie niet goed ingeschat. We dachten even dat Stan van der Weijden er wel goed bij kon, maar hij liet hem uiteindelijk los. En ja, het is 5-1. Groningen Boys doet wat terug.

0: Daryl Hall en John Oates. I can't go for that. En daarmee is het 1 minuut over 3:30 geworden. Tijd voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. En dat beginnen we in Winschoten. Gisteravond is er brand uitgebroken op de 4e verdieping van een appartementencomplex in de Poststraat. Vanwege de hoogte van de brand heeft de brandweer opgeschaald naar middelbrand en werd de hulp ingeroepen van een extra tankautospuit. En ook kwam een hoogwerker ter plaatse. Door snel optreden van de brandweer kon de brand snel onder controle worden gebracht. Het zijn brandmeester kon vlot worden gegeven. De brandweer bleef daarna nog enige tijd ter plekke om het gebouw te ventileren en nog wat metingen te kunnen verrichten. De stichting Salvage zal de bewoners ondersteunen bij de afhandeling van de schade. Bij de brand raakte niemand gewond. Vrijdagavond is bij een ongeval op de Hauptstraat in Rhede een 29-jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij reed om 6:15 met zijn zwarte VW Polo de Hauptstraat af in de richting van Rhede, maar door onbekende oorzaak kwam hij in een bocht op de linkerweghelft terecht en botste daar tegen een tegemoetkomende zwarte Volkswagen Polo van een 67-jarige man. Hierna vloog de auto van de 29-jarige in brand. Hij raakte levensgevaarlijk gewond. Zijn twee passagiers van 46 en 32 raakten zwaar en licht gewond. De 67-jarige bestuurder van de andere VW Polo raakte eveneens licht gewond. De brandweer van Rhede heeft de brand geblust. Over de hoogte van de schade is nog niks bekend. En op de kruising van de Scholthuizen met de Middenweg in Veendam zijn zaterdagochtend een auto en een brommobiel op elkaar gebotst. Dat gebeurde in alle vroegte rond 6:20 ochtends. De beide voertuigen liepen schade op door het ongeluk. Er raakte niemand gewond. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval. En tot zover. Meer nieuws is er straks om 4:30. En dan nog het weerbericht. Het is vandaag een mooie dag en de temperatuur begint aan een opmars vandaag. Vandaag wordt het nog een graad of 20. Maar morgen stijgt de kans op wat regen, waarna op dinsdag en woensdag uitzonderlijk warme nazomerlucht onze regio bereikt. De middagtemperaturen kunnen dan oplopen richting 25 tot 30 graden.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

0: praat.
1: En doelpunt nummer 7 bij Willeke. Veleveen tegen Groningen Boys.
2: Ja, en die valt dit keer weer aan de kant van Veleveen. Veleveen is gewisseld. Hugo Mulder heeft het veld verlaten. Victor Strootman is daarvoor ingekomen. En de aanvaller Brian Kuiper, die er 3 maakte, is gewisseld voor Matthijs Haas. En die laatstgenoemde maakt een mooie paas van Joran Rijt over links af en schiet de 6-1 binnen.

0: Ja, en Jan Smit, als de nacht verdwijnt, hoor je de vlak na het nieuws. En inmiddels ook een doelpunt bij Noordster tegen Heiligelee. Daar is Jan Koerts.
1: Ja, Noordster die heeft zijn eretreffer te pakken. Het was Aaron Meijerhoff, ja, die 2 weken op vakantie was. En zodoende de tweede helft hier vanmiddag door Kenny Koning weer het veld in is ingebracht. Ja, die scoorde onhoudbaar voor de keeper Tix van Heiligelee. De 4 tegen 1. En zojuist is het 4 tegen 2. En ik denk dat het Romano Bruintjes is. Die 4 tegen 2 scoort. Nou, kijk even op de klok. Nog een 15 minuten. Misschien is er nog iets mogelijk. Maar goed, 4 tegen 2 hier. En de doelpunten waren van Aaron Meijerhoff en Romano Bruintjes.
0: Kijk eens aan. 2 doelpunten voor de prijs van 1 in Pekela. Dankjewel, Jan Koerts. Bij Noordster dus tegen Heiligelee. Ja, wij gaan verder met de muziek. Paul Young in de gezellige zondagmiddag. Come back and stay.

0: En daar is er weer een doelpunt. Veleveen tegen de Groningen Boys.
1: Ja, ja, ik heb je al 8 keer gebeld, Michiel, hoor. Dus dit toch vandaag.
0: Ja.
1: ze staan in ieder geval nog steeds voor. Het was een 6-1, maar de 6-2 ligt er nu in. Ja, weer een onachtzaamheid in de verdediging. Na een wissel ook. Misschien dat dat even de posities niet goed neerzet of zo. Maar Groningen Boys prikt hem toch wel in. En voor het eind, ik denk dat het niet heel lang meer duurt. Maar ja, nu nog 5 tot 10 nog misschien. Ik heb eigenlijk niet gekeken hoe laat ze begonnen zijn. Maar de tussenstand is nu 6-2.

0: Ja, ik denk, ik laat maar even een plaatje wat langer doordraaien. Zoe Tauran en Monster. Nou, je hebt veel doelpunten. Mensen die graag plaatjes horen vinden dat misschien niet zo leuk, maar ik noem je geen monster, Willeke.
1: Maar nee, je hebt wel monster weer scoren.
0: Ja, monster scoren, ja, inderdaad. Bij VDV 1 tegen Groningen Boys.
1: Ja, inderdaad. Oh, ging bijna weer een doelpunt, maar dit gaat niet door. Ja, het is 7-2 inmiddels. Nou, voor het publiek denk ik een heel aantrekkelijke wedstrijd. Ze hebben in ieder geval heel veel doelpunten gezien. En toen we het eerste kwartiertje gespeeld hadden, heb ik nog hardop gezegd, nou, het is geen heel aantrekkelijke wedstrijd. Nou, dat is helemaal omgedraaid. Het is absoluut een aantrekkelijke wedstrijd. Er gebeurde een heleboel. En Joran Rijt, die kreeg de bal aangespeeld. Ik weet even niet door wie, vanaf het middenveld. Ging richting het doel, had vrije kans om te schieten, deed hij ook, schoot keihard tegen de paal. Maar in de rebound was hij er nog steeds en kon hij hem wel afmaken. Dus Joran Rijt maakt de 7-2.
0: Dankjewel, Willeke. Goed, 7-2 dus bij Veleveen tegen de Groningen Boys. Noordster tegen Heiligelee, daar is het volgens mij 2-4 op dit moment. FC Trapel 96 tegen Titan in de derde klasse E. Daar is de tussenstand 2-0.

Teddy Swims in de gezellige zondagmiddag. Mr. Know It All. En daarvoor hadden we Dusty Springfield, Little by Little. En zo langzamerhand zijn ook de eerste wedstrijden alweer afgelopen. Zo ook twee wedstrijden in de derde klasse E. Maar daar komen we zometeen eerst eventjes in de eerste klasse H. VVV tegen VKW. De Westerborkers hebben daar de voorsprong genomen. 0 tegen 1 is daar de tussenstand. In de derde klasse E. Noordster tegen Heiligelee. Daar is het 2 tegen 4. Veleveen tegen Groningen Boys. Wilke heeft nog niet weer gebeld. Het zal nog wel steeds 7 tegen 2 zijn daar. En er zijn ook twee wedstrijden al afgelopen. Nieuw-Buiningen tegen Sellingen werd 2-0. En HVC tegen MOVV 4-1. FC Trapel 96 tegen Titan. Daar zijn ze een poosje. Moest de wedstrijd worden gestaakt in de eerste helft. Vanwege een onwelwording in het publiek. En daar zijn ze dus nog wel geruime tijd aan het voetballen. Daar is Herman Slimbach. FC Trapel 96 tegen Titan kent een tussenstand van 2 tegen 0. In de vierde klasse B dan SPW tegen Drieborg nu 3 tegen 3. DWZ tegen Muntendam 3 tegen 5. En nog steeds hebben wij de brilstand staan bij FVV tegen Westerwolde. En Groengeel tegen ASVB. In de vijfde klasse B dan Bellingwolde tegen GKC 4 tegen 3. Barneveld tegen JVV 2-2. En Engelbert tegen Wedde kent een tussenstand van 1 tegen 1. Goed, wij gaan verder met de muziek. Het is 6,5 minuut voor 4 in de gezellige zondagmiddag. En hier is Neil Young, Heart of Gold.

0: Ik zat te praten met de microfoon dicht. Dat is ook niet zo handig. Het is inmiddels afgelopen bij Veleveen tegen Groningen Boys. Maar er is nog wel gescoord, Willeke.
1: Ja, daar waar we eigenlijk op het eindsignaal zaten te wachten, zat ook kennelijk onze verdediging daarop te wachten. Want echt een heel laconiek momentje. En daar profiteerden de Groningen Boys toch wel van. Dus 7-3. En dat is de eindstand tegen de Groningen Boys.
0: Oké, nou dankjewel vanmiddag voor je verslag vanuit Veleveen. Groningen Boys, of Veleveen tegen Groningen Boys. Dus 7-2. Goed, en dan nu echt Neil Young en Harder.

0: Het is nu 4 uur. Het is nu 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af.

0: Contact op voor een afspraak.
1: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: The Pet Shop Boys en een cover van een oudje van Willie Nelson. Always on my mind.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, welkom luisteraars bij het derde en laatste uur van vandaag van de gezellige zondagmiddag. En vandaag natuurlijk aandacht voor het amateurvoetbal, net als eigenlijk iedere week in ons programma. En ja, wat gebeurt er vandaag allemaal in het amateurvoetbal? Nou, een hele hoop. En onder andere bij Noordster Heilige Lee werd zo straks nog gespeeld. En zeker ook bij de derby in de derde klasse E. Tussen FC Trapel 96 en Titan uit Nieuw-Weringen. Want in de eerste helft moest het spel daar een poosje worden stilgelegd. Omdat er iemand in het publiek onwel was geworden. Nou, ze zijn wel weer gewoon verder gegaan. Die

0: zoon. Daar was alles ook weer goed mee. Die was weer bij positieve gekomen en zo. Maar goed, het hele gebeuren had wel 25 minuten vertraging opgelopen. Dus het kan zijn dat we straks Herman nog even spreken. Herman Slimbach, onze verslaggever, die daar ter plaatse is bij die wedstrijd. Nou, wat gaan we verder doen? Om 16:55 straks alle uitslagen van de wedstrijden die vandaag zijn gespeeld door de amateurvoetballers in de regio. We hebben straks het overzicht van wat er allemaal gebeurde in het verleden op deze 27e september. En we kijken eventjes op de verjaardagskalender. En natuurlijk hebben we ook straks het regionale nieuws en het weerbericht. En we gaan ook nog eventjes kijken naar het voetbal. FC Groningen komt niet in actie, want het is een interland weekend. Maar FC Emmen heeft gisteren wel gespeeld. Daarover straks meer. Eerst gaan we verder met Donny en Senna. Waar blijf je nou?
1: Een gezellige zondagmiddag.

0: we gaan nog eventjes naar Herman Slimbach. Ik zei het al aan het begin van het programma. Het is daar nog niet afgelopen. Er wordt nog gevoetbald. En er is ook weer gescoord, Herman.
1: Ja, nu ook weer. Maar in eerste instantie 3-0. Dat was in de 87e minuut. Het was een hele prima aanval. En via drie schijven. En het was even kijken, een inval... invaller Basil Abdounain, die de 3-0 aantikte. En nu was er weer een prima aanval. En nu was het Vinschgravers die net ook die kans kreeg. En in eerste instantie ging hij er niet in. En toen was Basil erbij. Maar nu scoort Vinschgravers de 4-0. Dus en de klok staat op moment op 90. Nou, het zijn nog een beetje blessuretijd, want er zijn qua wissels binnengekomen. Maar in ieder geval, de stand is hier na 90 minuten 4-0.

George Ure, uit de jaren 80. If I Was, en daarvoor Donnie en Senna, waar blijf je nou? Nou, ik ben hier en ik heb wat Formule 1 nieuws. Gisteren is de Grand Prix van Azerbeidzjan al geweest. Op zaterdag, omdat er vandaag een nationale herdenking is daar. En George Russell die heeft gisteren die Grand Prix gewonnen. Max Verstappen die werd tweede op 0,1 of 0,2 seconden werd hij tweede. En Isaac Hadjar, Max zijn teamgenoot, die eindigde op de derde plaats. Een uitstekende dag denk ik dan voor Red Bull. Maar goed, Russell die was vanaf pole goed op weg. En die is ook verder eigenlijk afgezien dan hè, dat Max wel heel dicht op hem zat op het laatst. Is Russell volgens mij geen moment is zijn overwinning in gevaar geweest. Leclerc die trachtte eerst op de zachte band de race na de eerste bocht al te winnen, maar leverde ten koste van Piastri juist een positie in. En Verstappen die had met een nieuwe motor flink de sokken erin. Hij flitste in de eerste 5 ronden al langs Hamilton, Norris en Leclerc. Hij ging in de 7e ronde ook teamgenoot Hadjar voorbij en lag toen 3e. Russell die had na 10 seconden al 500ste afstand genomen. En na 10 ronden was dat. Verstappen die dook wel bij Piastri in de slipstream, maar de tweede McLaren bleek veel lastiger te passeren, al dus de NOS. En Antonelli, ja, die schoof helemaal vanaf plek 16 stap voor stap naar voren, nadat hij in de kwalificatie vrijdag in de muur was beland. Halverwege lag de Italiaanse WK-leider al 9e. En zo ging het maar door. Maar toen ging er toch wat gebeuren in ongeveer de 30e ronde. Albon die crashte en daardoor kwam de safety car op de baan. Iedereen ging natuurlijk een pitstop doen om nieuwe banden te halen. En Russell was de riante voorsprong die hij had opgebouwd in één klap kwijt. Nou, bij de herstart ging Verstappen Piastri voorbij. Die moest ook eventjes een inhaal, zo'n zijvlak in, zeg maar. En die ging toen helemaal naar achteren in het veld. Maar Colapinto, ja, die beukte Gasly, zijn teamgenoot, en Lando Norris van de baan en zorgde voor een tweede safety car. Verstappen die dook naar de herstart op Russell's vleugel, maar de Mercedes die bleef net buiten schot. En Piastri verremde zich onder druk van Hadjar. Antonelli rukte nog op naar plek 5. Ja, en Russell, Norris, die was echt hartstikke kwaad op Colapinto. Die vond dat hij wel een schorsing had verdiend. Goed, daarover verschillende meningen dan vooralsnog. In de Formule 1-wereld. En volgende week dan hebben ze ook weer een Grand Prix. Volgens mij gaan ze dan naar Maleisië of zo. Maar goed, dat bespreken we dan volgende week wel in dit programma. Zometeen gaan we nog eventjes ook even kijken wat FC Emmen heeft gedaan. Die moesten gisteravond voetballen in de keukenkampioendivisie tegen Top Os. Daarover straks meer. Eerst Direct en Soldier On.

thee werd te sterk van Bob Marley. Theezakje, riep hij nog, theezakje. Maar ja, of de theezakje eruit hem gehad, dat weet niemand. Goed, FC Emmen kwam gisteren in actie. Aan de Oude Middijk speelden ze tegen Top Os. Ja, de wedstrijden in de keukenkampioen-divisie die hebben ze wat meer verspreid dit weekend, omdat er ook interlands zijn. Vanavond moet het Nederlands elftal, geloof ik, in actie komen. Om 6:00 tegen Servië. In Belgrado is die wedstrijd. Servië en Nederland dus. Maar goed, we gaan het over FC Emmen hebben. Giel Sunder, die was gisteren de man van de wedstrijd. Dat was geen grootse overwinning, maar na twee nederlagen wel een heel welkome, zo schrijft RTV Drenthe. FC Emmen, die had wel weer behoefte aan een overwinning. En nummer 19 uit de keukenkampioen-divisie, Top Os, die was daarvoor blijkbaar een geschikt slachtoffer, om het zo maar even te zeggen. En Giel Sunder, hij maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. En was ook voor de slechts 17-jarige aanvaller zijn eerste goal dit seizoen. Nou, hartstikke goed voor Giel dat hij dus dat doelpunt heeft gemaakt. En FC Emmen, die staat daardoor dubbele punt. Zesde in de keukenkampioen-divisie met 15 punten uit 8 gespeelde wedstrijden. En ook VVV Venlo en Rode JC hebben 15 punten uit 8 wedstrijden, maar een beter doelsaldo. De volgende wedstrijd van FC Emmen is weer op zaterdagavond. Volgende week zaterdag 3 oktober om 8:00 s'avonds spelen ze in Waalwijk tegen RKC. De wedstrijd begint dan om 8:00. Goed, tot zover eventjes het voetbal van FC Emmen. Zometeen nieuws en ook het weer.

0: Ja, uit Roemenië kwam deze dame volgens mij Inna. En Sun Is Up brengt de tijd op bijna 5:03. En dus is het tijd voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. Eens even kijken. En dat beginnen we in Winschoten. Gisteravond brak er brand uit op de 4e verdieping van een appartementencomplex aan de Poststraat. Vanwege de hoogte van de brand moest de brandweer opschalen naar middelbrand. Daardoor kregen ze assistentie van een extra tankauto spuit. En ook kwam er een hoogwerker ter plaatse. Door snel optreden van de brandweer kon de brand snel onder controle worden gebracht. Dat zijn brandmeester kon worden gegeven. De brandweer bleef daarna nog enige tijd ter plekke om het gebouw te ventileren en metingen te verrichten. Bij de brand raakte niemand gewond. De stichting Salvage die zal de bewoners ondersteunen bij de afhandeling van de schade. Op de kruising van de Scholthuizen en de Middenweg in Veendam zijn zaterdagochtend vroeg een auto en een brommobiel met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde rond 7:20 's ochtends. Beide voertuigen liepen bij de aanrijding schade op. Niemand raakte gewond. Het is niet bekend hoe deze botsing kon gebeuren. En ook was er vrijdag al een aanrijding in Rheden in Duitsland. Op de kruising of op de Hauptstraat in Rheden is een 29-jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij reed rond 6:15 met zijn auto op de Hauptstraat in de richting van Heden. En door onbekende oorzaak kwam hij in een bocht op de linkerweghelft terecht. Hij botste daar tegen een tegemoetkomende auto. Daarna vloog de auto van de jongen in brand. Hij raakte levensgevaarlijk gewond. Ook zaten twee passagiers bij hem in de auto, die respectievelijk zwaar en licht gewond raakten. De bestuurder uit de tegemoetkomende auto raakte ook licht gewond. De brandweer van Rheden heeft de brand geblust. Over de hoogte van de schade is nog niets bekendgemaakt. En tot zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl. En dan is er natuurlijk nog het weerbericht. Het is vandaag een mooie dag. En zou vandaag zomaar 20 graden geworden kunnen zijn. Morgen is er kans op wat regen. Daarna op dinsdag en woensdag wordt het uitzonderlijk warm. En nazomers met middagtemperaturen die lokaal zelfs tussen de 25 en de 30 graden zouden kunnen uitkomen.
1: En nu nog meer gezelligheid op de

Ja, Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. En ja, eens even kijken wat er in het verleden gebeurde op deze dag, de 27e september. En natuurlijk wie er allemaal jarig zijn. Muziekje erbij, zo. In Engeland reed op deze dag in 1825 de eerste passagierstrein, bestaande uit één wagon met passagiers erin, getrokken door een locomotief over de Stockton en Darlington Railway. George Stephenson, dat was de machinist. In het Amerikaanse Detroit reed op 27 september 1908 de eerste Ford Model T uit de fabriek. Een auto waarvan er ongeveer 15 miljoen exemplaren gebouwd zouden worden. En in 1981 was de eerste reguliere inzet van de Franse hogesnelheidstrein, de TGV, tussen Parijs en Lyon. Vandaag in 1998 startte Google met zoeken. Ja, het staat hier letterlijk zo. En in 2019 zond RTL 4 de eerste aflevering uit van de Masked Singer. En Gordon, artiest Gordon, ja, Gordon Heukerot heet hij geloof ik, die werd op 27 september 2020 overvallen in zijn huis in Amsterdam. En daarbij bedreigd en mishandeld. Er werden dure spullen buitgemaakt. En in 2023 werd er een militair overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten die wat had uitgespookt. Deze Amerikaanse militair had op 18 juli van dat jaar tijdens een excursie zonder toestemming de grens overgestoken met Noord-Korea. En hij is later in China weer overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten. Ja, dat is niet heel handig als je daar even een stap te veel naar voren doet, zeg maar. Goed, kijken we ook eventjes naar de verjaardagskalender. Vanavond Interland op tv, schat ik zo. En natuurlijk een leuke verjaardag met visite en gebak op tafel. Dick Advocaat is jarig, een Nederlands voetballer en voetbaltrainer. Hij wordt 79. En ook Barbara Dixon wordt 79, Brits zangeres, muzikante en actrice. Verder is het ook de verjaardag van Arend Jan Boekestein, Nederlands geschiedkundige en politicus. Nederlands DJ Ben Liebrand, voornamelijk bekend om zijn mixen, die is jarig. En ook is het de verjaardag van Duits slagerzanger Patrick Lindner. Lodewijk Asscher, Nederlands politicus, is jarig. En Sander Lantinga, Nederlands tv- en radiopresentator. Hij wordt 50 vandaag, dus misschien wel een grote pop daar in zijn tuin neergezet door Koen natuurlijk. Dat kan ik me zo voorstellen. En verder is het ook de verjaardag van Amerikaans rapper Lil Wayne. En Randy Bachman is jarig. Canadees zanger, gitarist en componist. Hij is al 83. En hij heeft heel wat projecten gedaan. Hij was van Bachman Turner Overdrive, The Guess Who. En misschien ook nog wel wat solo hits, volgens mij. En hij was de man achter Iron Horse. En Iron Horse, ja, waar ken je die nog van? Nou, onder andere van dit nummer, Sweet Louise.

0: The Animals, Bring It On Home To Me.
1: De gezellige zondagmiddag. Voetbaloverzicht.
0: Ja, het is tijd voor het overzicht van de wedstrijden die vandaag zijn gespeeld door de zondagamateurs. In de eerste klasse H, WVV tegen VKW. Dat eindigde in 1-1. Dan de derde klasse E, Nieuw-Buinen tegen Sellingen, 2-0. Noordster Heiligelee, 2-4. FC Trapel 96 tegen Titan werd 4-0. HOVC tegen MOVV 4-1. En Veleveen tegen de Groningen Boys 7-3. Dan Stadskanaal tegen SVZ. Dat eindigde in 3-1. En Gieten tegen Musselkanaal 3-4. Dan de derde klasse B. Groen-Geel tegen ASVB 1-1. FVV tegen Westerwolde 1-4. SPW tegen Drieborg 7-3. DWZ tegen Muntendam 4-6. Farmsum tegen Gasselt en Nijveen 1-3. Zevenhuizen tegen Buinen werd 2-2. En dan nog de vijfde klasse B. Engelbert tegen Wedde 2-1. Barneveld tegen JVV 4-2. Bellingwolde tegen GKC 4-4. Eekst tegen Woltersum 4-2. En Ieder de Punt tegen Italian Boys 2-5. Alteveer tegen Pekelde Boys werd afgelast in verband met een sterfgeval bij de Pekelde Boys. En tot zover de voetbaluitslagen.

The Eagles en Witchy Woman. De laatste plaat voor vandaag in de gezellige zondagmiddag. Wij danken onze verslaggevers Willeke Bergman, Herman Slimbach en Jan Koerts. En zometeen op deze zender hoor je de kantinekaravaan. En daarna Wiltje Wild. Zij zit er al helemaal klaar voor hier in de studio met gezelligheid op verzoek. Ik wens je nog een hele fijne zondag. En we gaan eruit met Middle of the Road en Kylie Key, Kylie Koo.

0: Het is nu 5:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliansies zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig, bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Love Magic van John Davis. En daarvoor hebben we nog gedraaid Maxine Knight Tingle. Ik hoop dat ze zo goed uitspreekt.
1: Ik heb geen idee. Ik vind het hartstikke goed.
0: Jij vindt het helemaal perfect, hè?
1: Ik vind het helemaal perfect.
0: Hele goede middag. Welkom bij een nieuwe kantinekaravaan eigenlijk. Maar wel een speciale editie, want we hebben de Disco Fever editie.
1: Zeker. It's all about the music vandaag weer.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Ja, disco, voor onze tijd. Net als eigenlijk de nederpop die we normaal draaien. Maar we gaan nu dus nog iets verder terug in de tijd.
0: Mm-hmm.
1: Vooral jaren 70 is de disco, hè?
0: Ja.
1: Ja. En gisteren werd het ook al gezegd. Het gaat vooral om die kenmerkende vierkwartsmaat die heel erg terugkomt in alle disco-muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij mogen weer los.
0: Wij mogen weer los. Nou ja, ik heb dan natuurlijk al een behoorlijke tijd achter de rug.
1: Oh, heb jij vannacht toevallig ook radio gemaakt?
0: Ja, heel toevallig wel, ja.
1: Ja, hoe lang?
0: Van 12 tot 6.
1: Goeiedag.
0: Ik wou eens van 12 tot 9, maar dat is mij echt niet gelukt.
1: Nee,
0: want,
1: maar
0: eigenlijk hebben we het, gisteravond is het eigenlijk ook besloten van, hè, ik ga nog even van 12 tot 6 draaien.
1: Ja. Ja, dus je had heel goed al even voorgeslapen en zo. En goed uitgerust de dag.
0: Het was helemaal perfect. Ik heb ook niks gedaan die dag.
1: Nee, we hadden geen 50 vierkante meter laminaat gelegd.
0: Nee, ook
1: zo.
0: Niet. Nee. Ik was zeer goed uitgerust. Not.
1: Nee, maar één ding scheelt. Disco is wel uptempo muziek, dus houd je lekker wakker.
0: Ja, dat is wel zo.
1: Dus we mogen weer een uurtje.
0: We mogen weer een uurtje disco muziek draaien.
1: Ja.
0: En we gaan ook direct verder, want we gaan verder met Sister Sledge. Sledge.
1: Ja, uit 1979.
0: 1979. Wat zeg je nou?
1: 1979.
0: We are family.

0: Earth, Wind and Fire en Boogie Wonderland. Daarvoor nog Boney M. met Daddy Cool.
1: Ja, echt de jaren 70 muziek, hè?
0: Dat is ook de bedoeling.
1: Ja, 1979, Boogie Wonderland. En het was een samenwerking tussen Earth, Wind and Fire en The Emotions.
0: Mm-hmm.
1: En nummer 1 en de Billboard Top 100 in Amerika. Dus dat was echt een hele grote hit.
0: Nou, leuk.
1: Ja.
0: Meer had je niet.
1: Nou, het is geschreven door Ellie Willis en John Lind.
0: Ja.
1: En Ellie Willis schreef later ook de wereldhit I'll Be There For You. En waar was dat de titelsong van?
0: Friends.
1: Ja, ja. Helemaal
0: zo,
1: goed.
0: Ik moest even nadenken. Ja, ja, ja. Friends. Ja.
1: Ja, de titelsong van Friends. Ja, dat is natuurlijk...
0: Friends is hartstikke leuk.
1: De hele wereld overgegaan.
0: Ja, Jennifer.
1: Jennifer, ja.
0: Ja.
1: Ja, we hebben van de week nog een film gekeken waar ze ook in speelt. Ja,
0: blijft een leuke vrouw.
1: Het is een hele knappe vrouw.
0: Absoluut.
1: Ik hoop dat ik er over 30 jaar ook nog zo uit mag zien.
0: We gaan snel verder.
1: Ja. Eentje verderop, 1980. Celebrations van...
0: Cool and the Gang.

0: The Village People en YMCA. En daarvoor Earth and Fire en Weekend. Heb je ook lekker meegedanst met The Village People?
1: Nou, het is moeilijk om stil te blijven zitten.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja, ja. En ik luister ook toch even extra goed naar Earth and Fire. He, gezien, dat is dit weekend al vaker gezegd natuurlijk. Maar Journey Kaagman is afgelopen week helaas overleden.
0: Helaas, ja.
1: En dat was de leadzangeres van Earth and Fire. Dus ja, ook nog even mooi om bij stil te staan.
0: Zo is dat. Ja. Hey, en we gaan snel verder met de andere plaat. Nee, we gaan niet verder met de andere plaat. Want wij gaan nog even de bingo verkopen te doen. Van de enige echte radio bingo van Groningen 1.
1: Ja, helemaal goed. Oh, je bent ook best scherp, moet ik zeggen.
0: Ik ben ook best scherp. Ja, ja, zeker. Ja. Ik was vannacht ook scherp.
1: Dat heb ik niet kunnen controleren. Ik heb geslapen, sorry.
0: De bingo verkooppunten. Ga je gang.
1: Je kan deze week je kaartjes kopen bij Snackbar Sellingen in Sellingen tot 7:30. Snackpoint Het Stoepje in Alteveer tot 7:30. Tankstation Shell Kap in Stadskanaal tot 8:00. Tango Hilgers in Oude Pekela tot 8:00. Texaco Metting in Bellingwolde tot 7:15. Tankstation Shell De IJzeren Klap in Musselkanaal tot 7:45. Tankstation Shell Technotrans in Veendam tot 8:00. Volvi Deco & Gifts in Ter Apel tot zaterdag 4:00. Jumbo Windschoten in Windschoten tot 8:00. En Studio Groningen 1 Vlachtwedde tot 8:00 vanavond.
0: Nou, helemaal top. Dankjewel. En wij gaan snel verder met Luf en You're the Greatest Lover.

0: And I'm Specialized in You. En daarvoor nog uit 1983 de Dolly Dots met Love Me Just a Little Bit More.
1: Ja, het is eigenlijk wel opvallend, hè, dat er best veel Nederlandse vrouwen...
0: Ja.
1: Zij begonnen als zangeres en later een behoorlijk grote tv-carrière hebben gehad.
0: Ja, want de Dolly Dots, volgens mij zit... Zo, dan moet ik even goed nadenken. En jij gaat het mij zo vertellen, denk ik.
1: Angela Groothuizen.
0: Ja.
1: En Luf.
0: Patrice. Nee, niet...
1: Nee, niet die.
0: Hoe heet ze nou?
1: Patty.
0: Ja, Patty Brat. Ja,
1: Patty
0: absoluut.
1: Brat. Ja. Ja. En natuurlijk Journey Kaagman, Idols later.
0: Ja, absoluut.
1: Dus die zijn eigenlijk allemaal als zangeres begonnen. Maar nou ja, daarna een hele mooie carrière in de tv-wereld.
0: Ja.
1: Ja. En Patty Brat, ja, sorry, de duikplank die blijft op mijn netvlies staan. Ken je het nog?
0: Ja, dat was Springen, de Spring met Sterren, zo heette
1: ja,
0: dat,
1: springen
0: toch?
1: Springen met Sterren. Volgens mij was dat SBS 6 toen de tijd.
0: Ja, nou, ja. Echt. Heb je Terror Jabo gezien dan?
1: Ja, ja, ook, ja.
0: Heerlijk lichaam.
1: Ja, ja, zwembad was leeg daarna.
0: Maar ga snel verder, Gendy.
1: Ja.
0: Want we hebben nog een aantal nummers te gaan. En onder andere deze plaat. Dat is een plaat van Spargo en You and Me.

0: Spargo was dat en You and Me. En dat was de hele laatste plaat wat wij voor vandaag hebben gedraaid. Ja, het einde is in zicht.
1: Wat een weekend hebben we gehad.
0: We hebben een heerlijk weekend gehad.
1: Nou,
0: veel discomuziek.
1: Ja, de heupjes zijn denk ik bij iedereen los.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Het is, nou ja, als je op je stoel bent blijven zitten, gewoon stil. Dat is heel knap met deze muziek. Ik kan het niet in ieder geval.
0: Nee. Hey, we gaan afsluiten.
1: Ja, en dat kan eigenlijk maar met één plaat, hè?
0: Eén plaat.
1: Ja.
0: Last Dance.
1: Ja, van Donna Summer.
0: En wij zijn volgende week weer terug.
1: Zelfde tijd.
0: Zelfde zender. Zoals gezegd dus, Donna Summer en Last Dance. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Hoi.
1: Tot volgende week.

0: Het is nu 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast

fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus.

0: dag.
1: Het is nu 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, een hele goede avond. Wat fijn dat jullie er weer bij zijn. Bij de enige echte Radio Bingo. Wij zijn er in ieder geval wel helemaal klaar voor. Bij de telefoon, daar zitten Gina en Tinja. De regie is in handen van Tinja. Bij de knopjes, daar zit Jan. En naast mij zit Harm-Jan.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, Harm-Jan. En mijn naam is Elsa. We gaan eerst even luisteren naar de spelregels.
2: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de enige echte Radio Bingo van Groningen 1. Zoals iedere zondagavond, klokslag 8 uur, spelen we weer voor grandioze prijzen. Wilt u weten wat er allemaal te winnen is? Kijk dan eens op onze website www.groningen1.nl. Hier vindt u alle prijzen voor de rijtjes, de volle kaarten en de troostprijzen. Maar voor we beginnen, nog eerst even de uitleg van het bingospel. Er wordt eerst een gewone bingo gespeeld. Dat zijn de roze kaarten. We beginnen met de bovenste, middelste en onderste rijen. Op iedere rij valt 2 keer een prijs. Als deze prijzen eruit zijn, dan gaan we voor de volle kaart. De eerste beller wint de hoofdprijs en de tweede beller de tweede hoofdprijs. Daarna gaan er nog 2 prijzen uit, de troostprijzen. De troostprijzen vallen op de roze kaartnummers van uw bingokaart. De winnende nummers worden na de tweede hoofdprijs bekendgemaakt. De deelnemers die genoemde nummers op de bingokaart hebben staan, mogen tijdens de muziek naar de studio bellen. Is de plaat afgelopen, dan kan er niet meer gebeld worden. Om 9 uur gaan we verder met de superbingo. En dat zijn de blauwe kaarten. Met die prachtige superprijs van €400. Voor u meedoet, controleer even of u met de juiste kaarten speelt. De kaarten die u afgelopen week heeft gekocht, zijn alleen vanavond geldig. En hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

0: naar de studio gebeld moet worden. U mag de telefoon dus niet doorgeven aan iemand anders die ook bingo heeft. Het telefoonnummer dat u kunt bellen is 0599-313-579. Het is één telefoonnummer, maar we hebben twee lijnen. U kunt dus gewoon blijven bellen. Wij wensen u heel veel geluk vanavond.
1: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo.
2: Zo, ben je er klaar voor, Jan?
3: Jazeker.
2: Dan gooi met een paar vaakje goed in het rond aan de rad. En dan gaan we even van start. Ik wens jullie thuis heel veel succes.
3: 37.
2: 37.
3: 37. 50.
2: 50.
3: 50. 83.
2: 83.
3: 83. 70.
2: 70.
3: 70. 78.
2: 78.
3: 78. 86.
2: 86.
3: 86.
2: En dan komt het laatste getal van deze eerste trekking.
3: 79.
2: Nummer 79.
3: 79.
2: In deze trekking vinden de volgende getallen: 37, 50, 83, 70, 78, 86 en 79. Tweede ronde.
3: Eenenvijftig.
2: 51.
3: 51. 22.
2: 22.
3: 22. 52.
2: 52.
3: 52. 21.
2: 21.
3: 21. 68.
2: 68.
3: 68. 33.
2: 33.
3: 33. 35.
2: En nummer 35.
3: 35.
2: Dat is de laatste van deze tweede trekking. Hierin vielen de getallen 51, 22, 52, 21, 68, 33 en 35. Derde ronde.
3: Achttien. 20.
2: 20.
3: 20.
2: 20. En daar is de eerste beller van deze avond.

0: Een hele goede avond, Radio Bingo met Elsa.
1: Ja, met Grietje.
0: Hallo, Grietje.
1: Hallo, ik heb Benko op de onderste rij.
0: Op de onderste rij, kijk eens aan. En waar komt uw kaartje vandaan?

0: Hilgers.
1: Bij Hilgers. Oké, okay, dan mag u even uw getal opnoemen van uw rijtje.
0: Dat is 18, 21, 35, 70, 86.
1: Oké, okay, dan gaan we even nakijken.
2: De bingo is helemaal...
3: helemaal...
2: Goed.
1: Goed. Gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: En welke prijs zou u graag willen?
0: Het geld, ma.
1: Het geld, €24.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke fijn. Nogmaals gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: En dan gaat u even terug naar de telefonie.
0: Is goed.
1: Ja, oké.
0: Okay. Oké, okay, doeg.
1: Doeg. Zo, dat was het eerste rijtje. Dat ging aan de, om de onderste. En als de lijnen vrij zijn, dan gaan we weer verder.

0: Daar gaat hij weer. De laatste twee getallen waren nummers 18 en 20.
1: 24.
0: Gevolgd met nummer 24.
1: 25. Negen.
0: Nummer 9.
1: 9. 89.
0: 89.
1: 89. 42.
0: 42.
1: 42.
0: De laatste van deze derde trekking. En daarna zullen wij alle getallen nog een keer nummeriek voor u herhalen. Nadat wij de telefoon hebben gehad.

0: En goedenavond, Radio Bingo met Elsa.
1: Ja, met Jan.
0: Hallo Jan.
1: Hoi.
0: Hoi. Sta je dicht bij de radio? Of valt mee?
1: Ja, ik zeg hem even zachter zo.
0: Ja, kan dat?
1: Ja hoor. Ik heb boomsterrijtje vol.
0: Boomsterrijtje heeft u vol. Hartstikke mooi. En waar komt uw kaartje vandaan?
1: Jumbo.
0: Bij de Jumbo. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, dan mag je nog getalletjes even opnemen.
1: 9, 18, 35, 78, 89.
0: Daar waren ze.
1: Opgegeven.
0: Nou, dan zullen we zorgen dat we een dikke prijs hebben won.
2: Zijn helemaal... Goed.
0: Helemaal goed. Gefeliciteerd, Jan.
1: Ja.
0: Welke prijzen wou u graag? De barbecue pakket.
1: Ja.
0: Helemaal goed. We klinken hartstikke mooi weer, hè? Dus dat kan nog even.
1: Ja, zeker.
0: Nou, geniet er lekker van. Ze zal, denk ik, donderdag weer opgebracht worden.
1: Oké.
0: Okay. Ja, en je gaat hem terug naar de telefonie.
1: Doei.
0: Zo, dan ging weer een barbecue pakket uit. Dat was een bovenste rijtje. En dan gaan we zo weer verder.

0: Ja, we hebben nog één getal te gaan voor de... voordat we alle getallen even weer gaan herhalen.
1: Nummer 46.
0: Nummer 46.
1: 46.
0: Nou, heb je je keel geschraapt?
2: Ja.
0: Nou, gaan we los.
1: Nummer 9. 18, 20, 21, 22, 24, 33, 35, 37, 42, 46, 50, 51, 52, 68, 70, 78, 79, 83, 86 en 89.
0: En helemaal mooi, dan hebben we nog weer een beller. Dankjewel.

0: Ja. Goedenavond, Radio Bingo met Elsa.
1: Ja, met mevrouw Lubben.
0: Ik bel
1: voor mevrouw Lanting.
0: Hallo, mevrouw Lubben. U belt voor mevrouw Lanting.
1: Ja.
0: Oké, nou, dan waar heeft mevrouw Lanting het kaartje vandaan?
1: Kap.
0: Bij Kap. En voor welk rijtje belt u?
1: Bovenste.
0: De bovenste. Oké, en waar komt het kaartje vandaan?
1: Kap.
0: Oh, bij Kap. Dat had ik al gevraagd, hè?
1: Ja.
0: Sorry. Ik heb net vakantie gehad, maar dat heeft niet echt geholpen.
1: Nee.
0: U mag uw nummertjes wel even opnoemen van uw rijtje.
1: 18, 24, 35, 46, 87.
0: Oké, ik hoor net van de regie dat u heel eventjes terug moet naar de telefonie. Die komt zo even weer bij mij terug.
1: Eerst gewoon.
0: Ja? Even een dubbelcheck en dan moet het natuurlijk wel goed komen.

0: Ja, als het goed is, heb ik u weer in de uitzending.
1: Ja.
0: Ja, hallo. Nou, ik heb het niet helemaal meegekregen, maar het komt helemaal goed nu?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Denk ik. U mag uw getallen van uw rijtje even... of die had u al opgenoemd en dan horen we nu of die goed is, geloof ik.
1: Oké.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, komt-ie hoor.
2: Oh, wat een strootmazel. Volgens mij is dit een bingo. Goud. Oh, nee, we moeten hem nog even doorkijken. nee, sorry, hij is juist wel goud.
0: Oh, gelukkig. Hij is goed. Ik dacht, ja, maar ik hoor dat niet. Ik zit hier in een studio met een raam. En daarachter, ja, dat hoor ik niet wat ze zeggen. Dus. Maar hij is goed. Dus, nou, welke prijs wou u, vriendin, buurvrouw?
1: Nee, dat is mijn oma.
0: Oh, je oma. Oh.
1: Die ligt ziek op bed.
0: Oh. Nou, ik hoop dat het gauw weer beter gaat.
1: Ja.
0: En wat wil mevrouw Lanting?
1: 25 euro.
0: 25 euro. Nou. Gaan we dat regelen voor jullie en dan komt dat donderdag naar jullie toe.
1: Ja, dat is, moet ik nog weer aan de lijn blijven?
0: Ja, u moet nog even weer terug naar de telefonie. Dat is standaard. Ja, is goed.
1: Oké.
0: Ja, dankjewel. Doei.

In ieder geval de bovenste rijtjes die zijn er nu uit. We hebben nog één onderste rijtje te gaan en nog twee middelste rijtjes. En dan gaan we straks weer verder spelen.

0: Ja, ik ben er weer. Ja, mijn knopje uitgedaan. Ja, liplezen wordt nu niet, hè? Het volgende getal komt eraan.
1: 34.
0: 34?
1: 35.
0: Dus vierde trekking.
1: Tweeënzestig. 11.
0: Nummer 11.
1: 11. 90.
0: Nummer 90.
1: 90. 26.
0: 26.
1: 26.

0: nog heel even dat de lijn, dat die doorkomt. Ja, een hele goede avond. Radio Bingo met Elsa.
1: Dit is Janneke, die is in Oebleham.
0: Hallo, Janneke. Hallo. Voor welk rijtje bel je?
1: Ik bel voor de onderste rijtje.
0: Voor de onderste. Oh, oké, okay. Die had ik nog eentje.
1: Ja.
0: En waar komt uw kaartje vandaan?
1: Jumbo, in Winschoten.
0: Wie de Jumbo? Oké. Okay. Dan mag u getalletjes even opnoemen.
1: Dat is 9, 11, 21, 34 en 52.
0: Nou, een mooi flirt. Nou ja, ik hoop dat Jan ook zo snel is.
1: Ja.
0: Oh, de computer is niet zo snel.
1: Oh.
0: We kijken hem even. We kijken hem even na en dan hoort u zo of u een prijs gewonnen heeft.
1: Ja.
0: Wat voor prijs zou u graag willen hebben als u?
1: Gewoon 25 euro.
0: 25 euro, oh, ja. Oké. Okay. Kijk, dan noteer ik het alvast even.
1: Ja.
0: Zo. Doe je lijk met de bingo?
1: Ja.
0: Oh, Joren.
1: Ja, van begin af aan.
0: Oh ja, echt?
1: Ja.
0: Oh, wat goed.
1: Ja.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal...
0: Helemaal goed. Gefeliciteerd.
1: Ja, bedankt.
0: Nou, 25 euro dus.
1: Ja.
0: Heel goed. Dan gaat u even terug naar de telefonie.
1: Ja, is goed.
0: Oké.
1: Okay. Oké,
0: okay,
1: bedankt.
0: Joe, doei. Zo, we hebben nog twee middelste rijtjes te gaan. En dan, nou, dan gaan we alweer voor de volle kaart. Voor een rijtje krijg je 25 euro, eventueel. Of roulades, carbonades of spekklappen. De gourmet, de barbecue of de fondue schotel. Een fashion check van 25 euro. Of een bol.com check van 25 euro. Of natuurlijk de bingo kaarten. 6 gratis strijtjes. Gewone en de super bingo.

0: En goedenavond, Radio Bingo met Elsa.
1: Goedenavond, u spreekt met Gert-Jan.
0: Hallo Gert-Jan.
1: Hallo.
0: Hoi, voor welk rijtje bel je?
1: Voor het middelste rijtje.
0: De middelste. En waar komt hij vandaan?
1: Ter Apel.
0: Ter Apel, oké.
1: Bij Fonfi.
0: Fonfi, oh ja, is ook zo. Ja, ik ben er zelf nog nooit geweest. Ik wil er toch eens een keer heen. Nou, u mag even de getallen opnoemen van uw rijtje.
1: 33, 51, 62, 78, 90.
2: Deze bingo is goed.
0: Helemaal goed.
2: Gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd, Gert-Jan.
1: Dankjewel.
0: Welke prijs kunnen we hier blij mee maken?
1: De geldprijs.
0: De geldprijs. 25 euro, contant. Ja. Komt je tegemoet onderdag?
1: Hartstikke mooi.
0: Ja, hartstikke.
1: Oké.
0: Veel plezier ermee. Je gaat even terug naar de telefonie.
1: Ja.
0: Oké, doei doei.
1: Doei doei.
0: Nou, nog één rijtje te gaan. Ik weet niet of die al aan de lijn is of dat jullie nog kans maken. Ik denk dat je nog kans hebt.
3: Weer tijd voor bingo.
0: Ja, nou jij mag weer. Je bent bijna in slaap, hè?
4: Ja.
0: Negenendertig. Het laatste getal van deze vierde trekking.
4: 75.
0: In deze ronde vielen de getallen 34, 62, 11, 90, 26, 39 en 75. Vijfde ronde.
4: Achtendertig.
0: 61.
4: 85.
0: En 85.
4: 85.
0: 85. Zo, daar is hij dan. De laatste bellen voor een rijtje.

0: Goedenavond, Radio Bingo met Elsa.
1: Met Jannie.
0: Hallo.
1: Hoi.
0: Hoi Jannie, waar komt je kaartje vandaan?
1: Bij Kap.
0: Bij Kap. En voor welk rijtje bel je?
1: De middelste.
0: De middelste, ja, dat klopt ook. Ja. Mag je even getallen noemen?
1: 38, 46, 52, 61, 89.
0: Oké, nou we gaan hem nakijken.
2: Attentie, attentie. De nummers gaan nu de computer in. Deze bingo is goed.
0: Ja, gefeliciteerd.
1: Yay.
0: Nou, mooi.
1: Dat was hem.
0: Dat was hem, ja. En welke prijs wou u graag?
1: De kaarten graag.
0: De bingo kaarten.
1: Ja.
0: Heb ik voor u genoteerd. Nou, heel mooi. Dan kun je volgende week weer meedoen.
1: Ja, was de bedoeling.
0: Dat was sowieso wel gebeurd, zeker.
1: Ja.
0: Nou ja, het is een mooie keer gratis meedoen. Dat is leuk.
1: Daarvan.
0: Nou, veel plezier en veel geluk volgende week dan weer. En misschien nog tot strakjes.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, doei. Zo, dat waren de rijtjes. En dan gaan we zo verder met de volle kaart. Dan kun je spelen voor €140 contant, een keukenmachine, een airfryer of een half varken.

0: Zo, we gaan verder met de volle kaart. De laatste twee getallen waren 61 en 85.
1: 76.
0: En 76.
1: 76. Zevenenvijftig.
0: Zevenenvijftig.
1: 57. 60.
0: 60.
1: 60. 80.
0: En nummer 80.
1: 80.
0: En dat was het laatste getal van deze vijfde trekking. Hierin vielen de getallen 38, 61, 85, 76, 57, 60,
1: 80
0: en nummer 80. Zesde ronde.
1: Drieënvijftig. 53. 8.
0: Nummer 8.
1: 8. 69.
0: 69.
1: 69.
0: Vroeger deden we het ook in Duits, hè? Dat is echt wel heel lang geleden.
1: 49.
0: 49.
1: 49. 7.
0: 7.
1: 7. 65.
0: 65.
1: 65.
0: Laatste getal van deze zesde trekking.
1: Nummer 81.
0: 81.
1: 81.
0: In deze ronde vielen de getallen 53, 8, 69, 49, 7, 65 en 81. De zevende ronde.
1: Drieënzestig.
0: 63.
1: 63. 47.
0: 47.
1: 57. 64.
0: 64.
1: 64.
0: 64.
1: Oh. 58.
0: 58.
1: 58. 4.
0: Nummer 4.
1: Varen. 27.
0: 27.
1: 27.
0: En dan de laatste getal van deze zevende trekking.
1: Nummer 40.
0: Nummer 40.
1: 40.
0: Hierin vielen de getallen 63, 47, 64, 58, 4, 27 en 40. Achtste ronde.
1: Eenenzeventig.
0: Eenenzeventig.
1: Eenenzeventig. Achtentachtig.
0: Achtentachtig.
1: Achtentachtig. 59.
0: 59.
1: 59.

0: 73.
1: 73.
0: 73. 16.
1: 16.
0: 16. 19.
1: 19.
0: 19. 55.
1: En nummer 55.
0: 55.
1: Dat is het laatste getal in deze achtste trekking. Hier in vliegende getallen 71, 88, 59, 73, 16, 19 en 55. Negende ronde alweer.
0: Zevenenzestig.
1: Zevenenzestig.
0: 67. 10.
1: Nummer 10.
0: 10.
1: Tine.
0: 29.
1: 29.
0: 29. 25.
1: 25.
0: 25. 1.
1: 1.
0: 1.
1: Oine.
0: 28.
1: 28.
0: 28.
1: De laatste alweer.
0: 54.
1: 54.
0: 55.
1: En deze negende trekking, daar vielen de getallen 67, 10, 29, 25, 1, 28 en 54. Tiende ronde. Er zijn niet heel veel balletjes meer. Oh, nou.

0: En goedenavond, Radio Bingo met Elsa.
1: Goeiedag, mijn Henk.
0: Hoi, Henk.
1: Hoi.
0: Hoi, volle kaart?
1: Ja.
0: Kijk eens aan. En waar komt het kaartje vandaan?
1: Met Technotrans vandaan.
0: Technotrans. Staat genoteerd. Oké, dan mag je even alle getallen van jouw volle kaart opnoemen.
1: Nou, dat is 18, 24, 42, 55, 65, 9, 38, 47, 68, 63, 10, 28, 50, 78, 69.
0: Daar waren ze allemaal.
1: Daar waren ze.
0: Zo, hè, hele mond vol.
1: Ja.
0: Nou, wat ga je doen als je de dikke prijs wint?
1: Ja, mooi dan hij.
0: Heel hard juichen. Nou, dan gaan we horen of die goed is.
2: Ja. De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Helemaal goed! Yay!
3: Okay.
0: Yay! Ik hoorde jou niet, Henk, of wel?
1: Jawel.
0: Oh,
1: niet.
0: Toch wel. Oh.
1: Ja.
0: Ik hoorde alleen maar op de achtergrond.
1: Ja, die bulk nog wel hadden.
0: Hey, welke prijs wou je graag?
1: De geldprijs, man.
0: De geldprijs, 140 euro.
1: Ja.
0: Nou, nogmaals gefeliciteerd.
1: Ja, bedankt.
0: Dan ga je even terug naar de telefonie.
1: Is goed.
0: Oké. Okay. Hey. Doei, hè.
1: Hoi.
0: Hoi. Nou, niet getreurd, we hebben natuurlijk nog een tweede hoofdprijs van 70 euro. Of een pannenset, of een luxe vleespakket.

0: Ja, we gaan verder met de 10e trekking. Dus er komen nog een paar nummertjes. Dan neem ik aan dat er zo alweer iemand belt voor de tweede hoofdprijs.
1: Nummer 82.
0: 82.
1: 82.
0: ...72. 72.
1: 72.
0: Hey, ja hoor, daar is hij al. Er waren niet veel voor nodig. Nee.

0: Ja, goedenavond, Radio Bingo met Elsa. Ik ben te snel. Ja, daar is hij. Goedenavond.
1: Goedenavond, met Gerrit.
0: Hallo.
1: Ik heb de kaart vol. Of ik niet, mijn vriendin heeft de kaart vol.
0: Oh, je vriendin heeft de kaart vol. Nou, super, ja. En waar komt het kaartje vandaan?
1: Bij Kap.
0: Bij Kap, oké. Nou, dan mag je even die getallen noemen van het kaartje.
1: S4, 16, 18, 27, 37, 34, 47, 40, 51, 59, 60, 65, 73, 79 en 82.
0: Oké.
2: De door u opgegeven nummers zijn ingevoerd in de bingo-computer en worden nu gecontroleerd. Is de bingo goed of is die fout? De door u opgegeven bingo is goed.
0: Helemaal goed, jee. Hey Gerrit, moet ik gewoon Gerrit opschrijven of moet ik de naam van je vriendin erbij zetten?
1: Ik doe maar van een vriendin, hoor.
0: Ja, en ik weet niet hoe ze heet, hoor.
1: Suk. Piki. Ik heb niks te vertellen nu natuurlijk. Ja.
0: Nee. Nee. Zij heeft echt de broek aan.
1: Ja, met twee broek.
0: Nou, dat is precies zoals het hoort.
1: Oké, okay, nou, nou.
0: Welke prijs wou je graag?
1: 70 euro.
0: 70 euro. Nou, helemaal goed.
1: Oké.
0: Gaan we doen.
1: Yo.
0: Je gaat even terug naar de telefonie.
1: Yo, bye.
0: Doei. Zo, dat waren de prijzen voor deze. En we hebben natuurlijk nog een troostprijs die je nog kunt winnen. We gaan straks het getal opnoemen die op jouw bingo-kaartje kan staan. En is dat jouw nummer, dan mag je bellen naar 0599-313-579. Zijn de lijnen vrij? Ja, hè? Ja. Nou, dan is het jouw getal op jouw lotnummer of op jouw bingo-kaartje 2349. Dus 2349 of 12708. 12.708. Dus 2349 of 12708. Dan mag jij nu bellen naar 0599-313-579.

0: Ja, daar zijn we weer. We hebben, als het goed is, twee bellers. De eerste beller, wie heb ik aan de lijn? Hallo.
1: Oh. Hallo.
0: Hallo, wie heb ik aan de lijn?
1: Met
0: Fenna. Fenna?
1: Ja.
0: En welk lotnummer, of kaartnummer, lotnummer zeg ik steeds, bingo kaartnummer heeft u?
1: 2349.
0: En waar komt hij vandaan?
1: Mersing.
0: Ja. Dan bent u winnaar van het Proostprijs.
1: Ja.
0: Wat zou u graag willen? 15 euro contant?
1: De
0: Medworst. Nou, kijk. Ja. Dat is duidelijk.
1: Ja.
0: Medworst. Die zijn echt heel lekker.
1: Lekker, hè? Ja. Ik heb zoveel spoken. Ja. Lekker, ja.
0: Heerlijk. Ik ben een beetje jaloers.
1: Ja, hè?
0: Nee, hoor. Nee, ja, gekheid, hoor. Ik, Jochen neemt terug een noordtelefonie.
1: Is goed.
0: Oké. Okay.
1: Doei. Doei.
0: En als het goed is heb ik ook een tweede beller. Hallo. Ja.
2: Hallo, mijn Harm.
0: Harm, hallo.
2: Hallo.
0: Welke kaartnummer heb jij?
2: 12708.
0: Klopt. En waar komt die vandaan?
2: Techno Trans en Veendam.
0: Yes, dat klopt. Oké. Okay. Nou, welke prijs zou je graag willen? Moet ik ze nog even voor je opnoemen?
2: Ja, mag wel. Dank
0: ja, 15 euro contant, een fashion check of een bol.com check van 15 euro. De droge worsten of de bingo kaarten. 3 straatjes gewone en 3 straatjes super bingo kaarten.
2: Ja, doe maar de bingo kaarten.
0: De bingo kaarten. Nou, staat genoteerd.
2: Dank je wel.
0: Hey, graag gedaan. Doei, doei.
2: Doei.
0: Zo, dat was de eerste ronde. We zijn straks om 9 uur weer terug voor de super bingo.

Kon Groningen 1 al beluisteren via de radio. Bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

0: Zo, we zijn weer aangekomen bij de Super Bingo, waar je dus 400 euro kan winnen. Ik hoop dat iedereen er thuis klaar voor zit. Wij wel in ieder geval, dus we gaan van start.
1: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.
0: Wederom heel veel succes.
2: En de eerste getal
0: is nummer 11.
2: 11.
0: Negenenzestig.
2: 58.
0: 58.
2: 58. 46.
0: 46.
2: 46. 83.
0: 83.
2: 83. 31.
0: 31.
2: 31. 16.
0: En nummer 16.
2: 16.
0: En dat was het laatste getal alweer van deze eerste trekking. In deze ronde vielen de getallen 11, 69, 58, 46, 83, 31 en 16. Tweede ronde.
2: Vierendertig. 77.
0: 77.
2: 77. 66.
0: 66.
2: 66. 59.
0: 59.
2: 59. 90.
0: 90.
2: 90. 78.
0: 78.
2: 78. 44.
0: En nummer 44.
2: Fanvatter.
0: De laatste van deze tweede trekking. Eerder vielen de getallen 34, 77, 66, 59, 90, 78 en 44. Derde ronde.
2: 14.
0: 14.
2: Vatten. 17.
0: 17.
2: 17. 8.
0: Nummer 8.
2: 8. 41.
0: 41.
2: 41. 87.
0: 87.
2: 87.

0: 58, 59, 66, 69, 77, 78, 83, 87 en 90.
1: Dat waren alle getallen. We gaan verder met de vierde trekking.
0: Tweeënzestig. 25. 6.
1: Nummer 6.
0: 6.
1: 21.
0: 60.
1: Nummer 60.
0: 60. 40.
1: En nummer 40.
0: 40.
1: Laatste van deze vierde trekking.
0: Nummer 49.
1: 49. In deze ronde vielen de getallen 62, 25, 6, 21, 60, 40 en 49. De vijfde ronde.
0: Eén. Oina.
1: Vierenzestig.
0: 65. 12.
1: En met 12.
0: 12. 22.
1: 22.
0: 22. 85.
1: 85.
0: 85. 35.
1: 35.
0: 35.
1: 35. Laatste van deze vijfde trekking.
0: Nummer 51.
1: 51.
0: 51.
1: Hierin vielen de getallen nummers 1. 64, 12, 22, 85, 35 en 51. Zesde ronde.
0: Eenenzeventig. 27.
1: 27.
0: 27. 76.
1: 76.
0: 76. 82.
1: 82.
0: 82. 67.
1: 67.
0: 67. 3.
1: Nummer 3.
0: 3, ja.
1: 3. Laatste getal van deze zesde trekking.
0: Dat is nummer 2.
1: Nummer 2.
0: 2, ja.
1: In deze ronde vielen de getallen 71, 27, 76, 82, 67, 3 en 2. De zevende ronde.
0: Zesendertig. 43.
1: 43.

0: 86.
1: 86.
0: 86.
1: ...68.
0: 68. 68. 28.
1: 28.
0: 28. 33.
1: 33.
0: 33.
1: En het laatste getal van deze zevende trekking.
0: Nummer 4.
1: Nummer 4.
0: Varen.
1: In deze ronde vielen de getallen 36, 43, 86, 68, 28, 33 en 4. Achtste ronde. Komt dit dichterbij de volle kaart. Wie gaat vanavond de 400 euro winnen?
0: 84.
1: 84.
0: 85. 15.
1: 15.
0: 15. 54.
1: 54.
0: 55. 26.
1: 26.
0: 26. 7.
1: 7.
0: 7. 70.
1: 70.
0: 70.
1: En de laatste van deze ronde.
0: 56.
1: Nummer 56.
0: 56.
1: Hier vielen de getallen 84, 15, 54, 26, 7, 70 en 56. Negende ronde.
0: Nummer 32.
1: 32.
0: 32.
1: En dat
0: was hem.
1: Ja.
2: Telefoon, telefoon, telefoon, telefoon.
1: Helaas, voor de mensen die nog alleen zitten.

0: Zo, een hele goede avond, Radio Bingo met Elsa.
1: Goeiedag, met Jan Meijndert. Hallo.
0: Hallo. Jan Meijndert?
1: Jan Meijndert, ja.
0: Oké. Waar komt je kaartje vandaan?
1: Bij KAP.
0: Bij KAP, oké. Nou, spannend. We gaan, je mag eerst even alle getallen opnoemen, dan gaan we kijken of die goed is.
1: Dat is nummer 8, 31, 54, 62 en 85, 11, 25, 33, 49, 58, 2, 22, 66, 71 en 84.
0: Oké, nou, ik ben benieuwd. Jan Meijndert. Ja, 400 euro kun je winnen.
1: Ja, dat is mooi bedrag.
0: Ja! Congratulations. Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, bedankt.
0: Hoppa.
1: Hartstikke mooi.
0: Nou, daar kan je vast wel wat leuks mee doen.
1: Jazeker.
0: Nou, hartstikke fijn. Daar ben ik heel blij mee. Zat je al lang op één dan?
1: Nee, ik ging achter elkaar doorrijden.
0: Oh, kijk. Ja, dat heb je soms, hè? Ik heb er ook heel vaak. Alleen die laatste, die komt nooit.
1: Nee, dit keer wel.
0: Dit keer wel. Nou, ik vind het hartstikke mooi voor u. U gaat even terug naar de telefonie. En nogmaals goed. Heel veel plezier ermee.
1: Oké, bedankt.
0: Oké, doei.
1: Doei.
0: Zo, dat was weer bijna de bingoavond. We hebben natuurlijk nog wel het 21-spel.
2: We gaan even
0: naar de spelregels.
2: Het 21-spel. Na de Super Bingo spelen we het 21-spel. Er worden twee bellen in de uitzending gehaald. Iedere bellen krijgt één kaart. Degene met het hoogst aantal punten op de kaart mag beginnen. Daarna is de tweede kandidaat aan de beurt. U probeert om 21 punten te behalen of zo dichtbij mogelijk te passen. Boven de 21 punten heeft u verloren. Er mag alleen vanaf 17 punten worden gepast. De kaartwaarden zijn heer 3 punten, vrouw 2 punten en boer 1 punt. Aas is 1 of 11 punten naar keuze. Deze keuze mag maar één keer per spel worden gemaakt en later niet meer worden omgewisseld. De kaarten 2 tot en met 10 hebben hun normale puntenwaarde. De joker telt niet mee. Er mag niet worden gesplitst. Als er 7 kaarten voor u zijn getrokken en u hebt minder dan 21 punten, dan wint u. Tenzij de andere kandidaat 21 punten heeft behaald. Als beide spelers hetzelfde aantal punten behalen, dan zijn er 2 winnaars en wordt de prijs gedeeld. Wat kunt u winnen? 12 gewone bingokaarten of 12 super bingokaarten als u 21 punten heeft behaald. Degene die een prijs heeft gewonnen mag 4 weken lang niet meer meespelen. Bij onduidelijkheden of verschil van mening ligt de beslissing bij de regie van het programma.
0: Zo, dat is duidelijk. Dan gaan we nu kijken wie er mogen bellen. Heb jij je kaartje bij Technotrans gekocht of uit de studio, dan mag jij nu bellen. Dus Technotrans of studio, bellen naar 0599 313 579.

0: 21 spel.
1: Ja, we zijn aangekomen bij de 21 spel. En ik heb twee bellers. De eerste beller, wie heb ik aan de lijn? Hallo.
2: Hallo, mijn Hindertje.
1: Hoi, ik heb de naam niet goed verstaan, sorry.
2: Hindertje.
1: Hindertje?
2: Ja.
1: Ja, Hindertje. We gaan even kijken of er een tegenspeler voor je is. Ja, die is er wel, maar die gaan we even kennis mee maken. Goedenavond, met Elsa.
3: Hallo, met Harm.
1: Hallo, Harm.
3: Hoi.
1: Hoi. Zo, jij moet het opnemen tegen Hindertje. We gaan even kijken wat voor kaarten... De eerste kaart is voor Hindertje.
4: Een ruiten 2.
1: Ruiten 2. En Harm die krijgt...
4: Een harten 10.
1: Harten 10. Dan mag Harm beginnen, want die heeft de hoogste kaart.
3: Ja.
1: Krijg je een kaart erbij?
4: Een schoppen 2.
1: Dat is 12.
3: Doe er maar eentje bij. Ja, ik moet er een bij.
1: Ja, ja.
4: Een...
1: Aas.
4: Klaver aas.
1: Dan heb je 1 of 11. Nou ja.
3: Ja, doe maar 11, ja. Dan gooi ik op een 10.
1: Ja, nee, je hebt nu 12 punten. Dus je kan 11 erbij, dan zit je op 23.
3: Dat is een harde bier, anders wil ik
1: niet. Nee, dan zit je op 23. Nee, dat 10 dus, hè?
3: Ja, ja.
1: Oké, 1. Oké.
3: Ja.
4: Klaar voor 5.
1: Dan zit je nu op 18.
3: 18 punten.
1: Je mag passen.
3: Mag ik ook passen, hè?
1: Ja.
3: Ja, ik pas wel op 18.
1: Ja? Nou, zet me vast op 18. En dan gaan we nu naar de Hindertje. Je had een ruiten 2.
4: Kom schoppen 8 bij.
1: Dan heb je ook 10 punten nu.
2: Eentje erbij dus.
1: Eentje erbij.
4: Dat is een klaver 9.
1: Dan heb je 19.
2: Dat is genoeg.
1: Dat denk ik ook. Spijt me enorm, maar ja, we hebben een winnaar.
3: Ja, hartelijk
1: gefeliciteerd, Hindertje. Nou, wel sportief in ieder geval. In ieder geval bedankt voor het meedoen, Harm. Volgende keer beter.
3: Dankjewel.
1: Hindertje, gefeliciteerd. Jij krijgt de gratis bingo-kaarten thuis gestuurd.
2: En, nou, ik ben blij mee.
1: Ja? Nou, dan ga je terug naar telefoneren, dan wordt alles geregeld.
2: Ja, dankjewel.
1: Oké, fijne zondagavond nog.
2: Dankjewel.
1: Doei. Zo, dat was weer een leuke bingoavond. Ik wil bij de telefoon Gina en Tinja hartelijk bedanken. En bij de regie natuurlijk Tinja. In de techniek, daar waar Jan zat, ook heel erg bedankt. Dat alles weer vlekkeloos verloopt. Is ook niet altijd heel makkelijk. Vooral niet als ik zo warm ben. Harm-Jan, ik vind dat je het heel goed doet trouwens. Je bent nog niet zo heel lang bij ons, bij de Radio Bingo. Maar nou, ik vind dat je het heel goed doet.
4: Nou, dankjewel.
1: Zou ik toch even zeggen.
4: Heel mooi.
1: En nou, mijn naam is Elsa. Tot de volgende keer. Iedereen een hele fijne avond nog thuis. En nou, tot ziens.
4: Tot ziens.
1: Dag.

0: Het is nu 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

'S ochtends aan de radio, er kwam geluid uit het behang. Zo zaten wij bij Zakkie op schoot en mooie liedjes duurden toen nog lang. We bleven zitten voor de hitstop en met de vinger op de rode knop.

0: Het is nu 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ze sloot. Mijn beeld gaat meer het landschap, soms klein maar meest iets groot. Boeten deuren is mijn internet, de zin van mijn bestaan. Door vuil de stroom van de bliksem,

0: Het is nu 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, de bezette westelijke Jordaan-oever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd om de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.